0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 11 organisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. De zetel van forumleider Lidewij de Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een tijd lang de voorzitter van de jongerentak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankten daarvoor. President Trump belooft met strenge sancties te komen tegen landen die Iran ook nog maar enige vorm van hulp geven. Banken, bedrijven, overheden en vliegvelden geeft hij als voorbeeld. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden of welke landen hij bedoelt, zegt hij niet. En prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar Engeland. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Rusland heeft vannacht nieuwe rakettenaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder andere woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school zijn geraakt. Er zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden. En buiten de stad vielen ook nog een dode en een gewonde. In Kosovo zijn 3 massagraven ontdekt met daarin de resten van meer dan 20 mensen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om Albanese slachtoffers van de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Bij die oorlog vielen 13.000 doden en raakten duizenden mensen vermist. Bijna de helft van hen is nog steeds niet teruggevonden. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren gisteravond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het noodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de races. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En oude tv-taallessen die tientallen jaren geleden door Teliac werden uitgezonden, zijn opeens weer populair, meldt het AD. Ze worden massaal teruggekeken in de schatkamer van beeld en geluid.

0: voor. Een cursus Spaans uit 1983 is het populairst. Maar ook Ni Hao, een 40 jaar oude cursus Mandarijn met Astrid Joosten. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiekunie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. En de Champions League is ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van gisteren ongedaan maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Het weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens.

0: kwamen ineens de mannengriepen tussen.
1: Discussie.
2: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
3: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het gaat zo slecht met bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken, wil een grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. En dat is slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1-nederlaag tegen het Noorse Bodø/Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, zei Schreuder na afloop. Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet NEC met grote cijfers winnen om de Champions League te halen. Het weer van Weer Online. Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is Shakira en Bruna Boy. Goedemorgen.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is donderdag, het is 20 augustus. Vandaag op deze dag keren de honden Blelka en Strelka terug vanuit de ruimte. Die gingen met een Sputnik in 1960.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een geparkeerde auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Oefurtestraat in Glanenbrug. De brandweer van Glanenbrug kwam snel ter plekke en wist het vuur te blussen. De auto is volledig verwoest en moet als verloren worden beschouwd. Oorzaak onbekend. Beelden worden opgevraagd. En het is nog niet duidelijk wanneer het Twentekanaal weer open kan voor de binnenvaart. Dat schrijft het college van Hengelo aan de gemeenteraad. Volgens Rijkswaterstaat kan het onlangs de regen van afgelopen dagen nog een enige tijd duren voordat het waterpeil voldoende is hersteld. De gevolgen voor het bedrijfsleven zijn groot. Volgens het college behoren de Twentekanalen momenteel tot de gebieden waar het watertekort het zwaarst worden gevoeld. En FC Twente staat vanavond voor een belangrijk duel in de Conference League. Tenminste, voor de plek in de Conference League. Vanavond wordt er gespeeld tegen FK Karabakh uit Azerbeidzjan. De wedstrijd wordt gespeeld in de Grolsvest, dus met bandenmacht 28. Vanochtend buiig, misschien wat onweer. Vanmiddag tijdelijk droog. Vanavond weer wat buiengebieden. En de temperatuur rond de 22 graden.

0: Het is Bizarre Rink en I'm Gonna Get You hier op Twente FM op deze donderdagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 20 augustus en vandaag op deze dag 2008 een vliegtuigcrash op de luchthaven van Madrid. Daarbij komen 154 mensen om het leven. Het vliegtuig wilde naar Las Palmas, maar verongelukt tijdens het opstijgen door technische fouten. 2008 op deze dag. Dan 1998, de Verenigde Staten die voeren luchtaanvallen uit op terroristische doelen in Soedan en Afghanistan. Dat was antwoord op de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania op 9 augustus. Daarbij viel het 260 doden. 1998, luchtaanvallen op Soedan en Afghanistan. Dan 1988, het Iraanse hoofd van staat, Ayatollah Khomeini, die accepteert de resolutie 589 van de VN, Veiligheidsraad van de VN. Hiermee komt er een einde aan de Irak-Iraan-oorlog 1988 op deze dag. Dan een bijzonder dingetje. 1977 is de lancering van de onbemande raket Voyager 2. Dat voor een onderzoeksmissie naar de buitenste planeten. Eerst bereikt hij in juli 1979 Jupiter. Dan komt de Voyager 2 bij Saturnus in augustus 1981. Uranus in januari 1986 en Neptunus in 1989. En sindsdien is hij op weg naar het uiterste gebeuren van ons zonnestelsel. Dus hij is zelfs geloof ik al buiten. Inmiddels is hij 21,4 miljard kilometer weg. En het apparaatje werkt nog steeds, hè, die Voyager 2. Ongelooflijk, sinds 1977, sinds deze dag onderweg. Dan 1968 in Tsjechoslowakije komt er met een inval van de troepen van de USSR en Warschau-pact abrupt een einde aan door de Alexander Dubček aangestuurde Praagse lente. En de hond Belka is er ook een dag eerder gelanceerd aan boord van de Sputnik 5 keren als eerste levende dieren terug op aarde na een ruimtereis. Oké, dan gaan we naar de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1994. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Crazy van Julio Iglesias komt binnen op 39. Costa Don Conde van de groothandel Johan. Oké, van 35 komt hij nu binnen. Gaston B van Normaal komt binnen op 34. Regulate van Warren G en Nate Dogg komt binnen op 33. Got to Move Your Body van Lick is de binnenkomer op 31. En als ze nu binnenkomen, Let It Go van Prince op 30. Maar er was ook een binnenkomer op 36.

Dromers en bedrogen, daar wordt nummer 1, staat 28 weken in de top 40. En die kwam op deze dag binnen in 1994 op nummer 36. Dan de top 3 voor deze dag in 1994. TNN komt op 3 van 4 met La Cucamacha. Van 1 gedaald naar nummer 2, I Swear van All For One. En van 2 naar nummer 1, Love Is All Around van Wedward Brett. De nummer 1 van 20 augustus 1994.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Straks gaan we het hebben over de historische optocht. En we gaan het hebben over opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Met Kees Verdijk van de ChristenUnie uit Wierden.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Half acht, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
13: Er worden steeds meer nieuwe scholen opgericht, maar 1 op de 5 stopt er ook weer snel mee, heeft nu.nl uitgezocht. Er zijn te weinig leerlingen of er wordt slecht onderwijs gegeven. In Rotterdam is een dode gevallen bij een ongeluk. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. Een deel ligt op zijn kop tegen een boom. Er raakten 2 mensen zwaar gewond. En 11 organisaties, zoals provincies, werkgevers en bouwbedrijven, willen dat het kabinet haast maakt met investeringen in wegen, bruggen en het spoor. In de Telegraaf zeggen ze dat de economie achterop raakt als het niet gebeurt.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het afschieten van wilde katten om het aantal weidevogels op peil te houden stuit op veel verzet. De provincie Overijssel overweegt afschieten toe te staan en daar is veel protest tegen. Zo zijn er bijna 40.000 handtekeningen verzameld tegen het besluit. Ook hebben inmiddels tientallen dierenorganisaties zich ertegen uitgesproken. Het gaat al jaren slecht met de weidevogel. Overijssel wil daar iets aan doen en kondigde eerder dit jaar aan dat dieren die de weidevogels opeten mogelijk worden aangepakt. Daarbij gaat het dus ook om verwilderde katten. Het Hengeloze bedrijf Hartgrom is failliet. De energieleverancier had het faillissement aangevraagd omdat de energierekening al enige tijd niet betaald was. Hartgrom hield zich bezig met het vergromen van metalen. Groot probleem is dat er nog altijd 4 baden met chemisch afval zijn opgeslagen in het pand aan de Opaalstraat in Hengelo. Curator moet beslissen hoe dat nu opgeruimd gaat worden en wie voor alle kosten opdraait. En een bonte stoet jongeren ging gisteravond van de Universiteit Twente naar de Enschedese binnenstad. En dan weet je, de introductieperiode is begonnen. Honderden nieuwbakken studenten liepen gisteravond mee met The Road to Enschede. Dat is de traditionele afsluiting van de eerste dag van de kick-in, de introductiefeesten van Enschede. Voor velen was het de eerste dag in een nieuw bestaan, soms ver van huis. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt opnieuw een grijze dag, maar vanmiddag is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen verloopt grijs, maar in het weekend is het wat droger.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Het is nog redelijk tot rustig. Wel was op de A35 Almelo-West richting Wierdewest 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de N36... Nou, maak er maar 535 van. Zalig de tunnel richting Wierdewest. 8 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat wordt er gemeld. Meer niet, ook geen controles. Anders flitsmeister.nl. Maar je weet het, ze staan er. Dus hou het in de gaten en kijk een beetje uit de voorzichtig. Pas een beetje op.

0: zomers fris, fruitig en vrolijk. Hey, laten we nog eens doen of het 35 graden is. Lijkt me goed. Straks gaan we nog hebben over de opvang in Almelo met Kees Verdijk van de ChristenUnie. Wie de Entel heeft vragen gesteld. En nu doen we een update met betrekking de historische optocht in Zaasveld. Stijn Rijmert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zijn al maanden bezig met die historische optocht. Hoe is het ermee? Want volgende week gaat het plaatsvinden. Of over twee weken, ben ik het even kwijt. Volgende week, hè? Volgende weekend.
1: 30 augustus, dus volgende week zondag.
0: Ja. En hoe staan we ervoor?
1: Ja, je zegt het al, maandenlange voorbereiding. En nu dus nog anderhalf week tot aan de datum waarop het allemaal gaat gebeuren. En er moet nog heel veel gebeuren en er is al heel veel gebeurd, maar het lijkt erop dat we het allemaal keurig netjes gaan halen.
0: Ja, dus, kun je nog even vertellen wat de insteek is van de historische optocht, waarom?
1: Ja, de insteek is eigenlijk dat we dus een optocht hebben waarbij eigenlijk cultuur, historische gebruiken worden tentoongesteld, om het zo maar te zeggen. En dat is dan met name ter betrekking op zeg maar het dorpse leven, dus het boerenleven van vroeger. Maar ook er heeft hier in Zaasveld vroeger een kasteel gestaan. Dus er zijn ook ridders te zien en meerdere thema's met betrekking op dat kasteel. Maar eigenlijk het historische leven van zeg maar pakweg 500 jaar geleden tot 50 jaar geleden. Ja, dat wordt hier dan eigenlijk tentoongesteld op de straat. In de vorm van een optocht. Waarbij je dus veel interactie zal zijn. En ook hopelijk veel mensen als toeschouwer kunnen verwachten.
0: Dat is belangrijk. Het laatste optocht was pakken bij 16 jaar geleden, zie ik. De eerste optocht was in 1926. Of niet?
1: Klopt. Ja, nee. We vieren ook dat de optocht 100 jaar bestaat.
0: Ja. Dus, Hoeveel, wat doet er allemaal mee? Hoe groot is het allemaal?
1: Ja, we hebben meer dan 900 deelnemers. Die mensen die komen met name bij ons uit het dorp. En ik geloof 58 thema's uit mijn hoofd.
0: Ja, het wordt heel bijzonder dus eigenlijk. Enorm.
1: Ja, nee. Ja, nee, absoluut. Ik zeg het al, 900 deelnemers. Ons
0: dorp
1: heeft geloof ik 1500 of 1600 inwoners. Dus echt iedereen doet mee met de optocht of heeft wel een functie die dag als vrijwilliger. En dat maakt het heel bijzonder om met een dorp zo naar één evenement toe te leven.
0: Ja, hoe lang duurt die optocht? Want er gaat zoveel werk aan vooraf. Het is jammer als dat binnen een half uur voorbij is. Ik noem maar wat.
1: Ja, ik zei het al, 54 thema's. De route is ongeveer 5 kilometer.
0: Ja, oké. Ja, dat duurt dus gelukkig. Niet te hard lopen.
1: Ja, we hebben ook met paard en wagen te maken, et cetera. Dus het zal niet voorbij racen, maar het is het zal ongeveer 2 uur duren.
0: Het is enorm, Stijn, vind ik zelf. Nu al.
1: Hè? Ja. Kom je zelf ook?
0: Nou ja, ik kom er zeker ook. Maar we doen volgende week nog even updateje, Stijn. Ik wil nog even weten hoe we ervoor staan natuurlijk. Hè? We doen nog even tussentijds de mensen opwarmen voor het hele gebeuren.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, zeker, zeker. En wat moet er nu nog gebeuren? Waar ben je meest druk mee als zijnde Stijn?
1: Als zijnde Stijn. Ik bemoei me ook iets met de PR-communicatie. Dus radio-interviewtjes, maar ook andere media op het moment.
0: Ja.
1: Ja, en ik ben gewoon op het moment wel druk met alle laatste afstemmingen die nodig zijn voor zo'n optocht. Ik moet met name zeggen dat we gewoon een gigantisch goed team hebben. En commissies en besturen, et cetera. Iedereen pakt zijn rol op en
0: super gaaf.
1: Dus deze voorzitter gelukkig niet zo heel veel aan bij te sturen.
0: Dat is ook vaak de bedoeling, Stijn. Ja, precies. Ja. Juist. Beste mensen, check het even op twentefm.nl. Daar staat het hele verhaal. Vandaag ook weer dit interview. We gaan volgende week weer bellen, Stijn, om te horen hoe je ervoor staat met het hele gebeuren. Voorbereiding van de historische optocht. Dankjewel.

0: Bad Memories van Medusa hier op Twente FM, de historische optocht. Volgende week zondag.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jarig vandaag op deze 20e augustus is het Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin, die wordt 78. John Hyatt is vandaag jarig, voor de Velemi 74 geworden. En Eric Jacot van Timeless wordt 62. Dan hebben we Fred Durst, is de zanger van Limp Bizkit, wordt 55. Eveline de Bruin, presentatrice, wordt 52. En Jamie Cullum, ook onder andere jarig vandaag, die wordt 47. Gefeliciteerd. En Ralph Hunter, kennen we.

0: Duitsland, hoe te vergeten eigenlijk. De toetsenlist van Kraftwerk wordt 80 vandaag. We zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. Het is 7:50. Er is wat beroering in Wierden, maar ook in Almelo omtrent wat opvang. En ja, dat moet plaatsvinden zeg maar, vlak aan de wijk Zuidbroek in Wierden. En ook ChristenUnie heeft vragen gesteld. ChristenUnie Wierden. En Kees van Dijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoe zit het precies?
1: Ja, hoe zit het precies? Dat moeten we nog zien te achterhalen. Want de vragen die worden volgende week dinsdag in de informatieronde gesteld. Je weet hoe dat werkt. Zo'n informatieronde, dat in tijd voor een vraagkwartier. En dan kun je vragen stellen over actuele onderwerpen. Nou, dat willen we ook gaan doen. Want ja, dit initiatief van Almelo, dat houdt ons zeker bezig. En ook absoluut de wijk in Zuidbroek. En daar kunnen wij ons van alles bij voorstellen.
0: Ja, als we de landkaart even pakken, zeg maar, we zien de N36. Dan zien we zeg maar, aan de ene kant Wierden, even simpel uitgelegd. En aan de andere kant nou ja, hebben we eerst industrie van Almelo en zo. Maar daar moet het dan komen, begrijp ik?
1: Ja, het ligt aan de Zuidbroekweg tussen de locatie en op zich die locatie zit op hemelsbreed zo'n 600 meter, 700 meter van Zuidbroek. En als je dan kijkt vanaf die plek hoe dan de eventuele bewoners die toch in Almelo wonen, maar hoe ze dan naar Almelo gaan, dus waar ze op aangewezen zijn, dan is de kans vrij groot aanwezig dat ze zich ook voornamelijk in Wierden zullen ophouden. Want dat is een veel logischer route als je het hebt over faciliteiten. Die ze vinden of die ze zoeken.
0: Ja. Over wat voor soort bewoners hebben we het?
1: Ja, dat zijn... Weet je, iedereen moet natuurlijk een plek hebben om te wonen. Hè. Laten we dat gelijk vooropstellen. Maar als we kijken dat deze woningen... Ze moeten dan in een prikkelarme omgeving worden gebracht. En het zijn vooral ook mensen met meerdere problemen. Dat schrijft ook Almelo zelf in de toelichting. Het gaat om eventuele mensen met een licht tot verstandelijke beperking, een verslaving, psychische problemen of een verleden met detentie. Nou, ze kunnen vaak nog wel zelfstandig wonen en soms is begeleiding op afstand nodig. Dus op zich, als je kijkt naar de doelgroep, ja, ook die moeten natuurlijk een woning hebben. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de problematiek die erachter zit, ja, dan is overlast is wellicht, dat is een aanname, hè, want we kennen natuurlijk het hele initiatief niet, maar overlast is te vrezen. En ja, vooral als je dan door zo'n wijk gaat waar heel veel mensen wonen met heel veel jonge kinderen, ja, weet je, is dat nou slim? Dat is de vraag.
0: Ja, ja, nou, daar kunnen de bewoners kunnen daar heel snel een antwoord op geven. Je weet inderdaad niet wat het allemaal is, maar er is in ieder geval beroering en onrust. Wat wil de ChristenUnie hiermee bereiken, Kees? Wat willen jullie doen?
1: Nou, eigenlijk heel simpel. Laten we als goede buren met elkaar omgaan. Kijk, op zich, Almelo is al sinds 2024 bezig met het initiatief. Er zijn van allerlei onderzoeken geweest. Dit onderzoek over die locatiekeuze dateert van maart 2026. Kijk, en dan is het toch wel heel vreemd dat je daar als gemeente Wierden, wat toch je naaste nober is, dat je daarover niet wordt gekend, dat er niet met je wordt gesproken. Dat je eigenlijk ook niet spreekt met de bewoners die daar vlak aan wonen. Kijk, want op zich, ze doen dan wel, en dat staat ook wel in de stukken van Almelo, dat ze met de bewoners aan de slag gaan, dat ze participatie gaan toepassen. Maar tegelijkertijd, dat richt zich niet op de Wierdense inwoners, terwijl het voor het grootste gedeelte wel de Wierdense inwoners zijn, vooral daar op Zuidbroek, die daarmee te maken krijgen. Ja, en dan is het raar dat je als een goede buur niet met je buurman, met de gemeente Wierden in gesprek gaat, dat je dit initiatief niet bespreekt, dat je ook wat dat betreft niet de bewoners raadpleegt. Dus ja, dat is toch wel iets wat wij vreemd vinden. Laat het zo zeggen, scheve huurzen, maar ook een scheve schaats van de gemeente Almelo, als je hier naar kijkt.
0: Scheve huurzen, zo wordt het ook genoemd inderdaad. De N36 is geen Berlijnse muur, dus wat dat betreft, laten we wel eens. Nee, dat is een duidelijk verhaal. Ik ben benieuwd wat eruit komt, Kees. Maar het laatste woord zal er nog niet over gesproken zijn, denk ik, toch?
1: Nee, nou, luisteren in ieder geval dinsdagavond mee met de informatieronde. Dan zijn we heel nieuwsgierig wat ons college daarvan gaat vinden. Dat is ook belangrijk voor de inwoners. En laten we vooral het gesprek met elkaar proberen te voeren. Om te kijken wat nou een goede en een logische plek is voor deze bewoners van Almelo.
0: Kees van Dijk, ChristenUnie, Wierden Ente. Ik dank je wel.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Knippers heeft topkwaliteit zondering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszondering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers zondering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen.

0: Van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nieuwe scholen hebben het vaak moeilijk. Bijna 1 op de 5 stopt al binnen een paar jaar, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak hadden ze maar weinig leerlingen of werd er slecht onderwijs gegeven. Dat is volgens een hoogleraar vervelend voor kinderen, omdat ze daardoor een leerachterstand kunnen krijgen. Een dode en 2 zwaar gewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in 2 delen is gebroken. 1 stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. En Maarten van der Weijden ligt weer in het water voor het goede doel. Hij is nog niet topfit, maar voelt zich wel beter dan gisteren. Toen moest hij verplicht rust nemen omdat hij zich niet lekker voelde. Met de zwemtocht over bijna 300 kilometer wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weer Online. Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N35 van Zwolle naar Almelo rijdt het verkeer langzaam. Tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West 4 kilometer. De andere kant op, tussen Almelo-West en Wierde-West 2 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Welkom.
1: Twente wordt wakker.
2: Het is 11:08 en deel 2 van de show gaat starten. Het is 1960 dat de honden Blauka en Strelka gelanceerd worden met de Sputnik. Laat ik zo zeggen, terugkeren als eerste dieren levend in de, van een ruimtereis. Het gebeurt op 20 augustus 1960.
1: Vandaag in het nieuws.
2: Geparkeerde auto's afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Oeverturenstraat in Glanenbrug. De brandweer van Glanenbrug kwam snel te plekken en wist het vuur te blussen. Auto is totaal los. Politie vraagt beelden. Het is nog niet duidelijk wanneer het Twentekanaal weer open kan voor de binnenvaart. Dat schrijft het college van Hengelo aan de gemeenteraad. Volgens de Rijkswaterstaat kan het onlangs de regen van de afgelopen dagen nog langer tijd duren voordat het waterpeil voldoende is hersteld. Gevolgen voor het bedrijfsleven zijn groot in deze regio. En FC Twente staat voor een belangrijke zaak vanavond. De club strijdt om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Donderdagavond wordt er gespeeld tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De wedstrijd wordt gespeeld in de Grolsvesten. Voorbeschouwing en het hele verhaal is te zien op 120.nl met onder andere de trainer. Hè?
3: Ja.
2: Vanochtend bewolkt, buig, mogelijk onweer. Later wordt het wat droger, breekt de zon door. Vanavond lijkt het ook wat droger te worden en 22 graden vandaag. Straks gaan we het hebben over verdeling tussen, opvang. Tussen Twente en Almelo. We gaan het ook hebben over Buurzen. De Buurzen volksfeesten. Die

0: Het is Elton John, I'm Still Standing, hier op Twente FM. Het is kwart over acht en we hebben even een zomerpauze gehad. En de afgelopen weken waren er alweer wat feesten. En nu hebben we zeg maar de nazomerse feesten, of volksfeesten, het is maar hoe je het noemt. En dat gaat in Buurzen. Even kijken, morgen van start. Martijn Weilens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog 1 uur 9 minuten en 44. Moet ik zeggen, 1 uur, dag 9 uur en 44 minuten, dat is hem.
1: Ja, dan gaan we van start. Morgen gaat het gebeuren.
0: Ja. Wat gaan we allemaal doen in Buurzen komend weekend?
1: Nou, morgen beginnen we met de Mallorca Party.
0: En, kijk aan. Ja, altijd goed.
1: Ja, dus beginnen we om 6 uur. En dan kregen mensen die komen, die zich opgegeven hebben, kregen eerst een snitsel met patat. En dan kregen we Imma Hansi, Marloes Ademloos en Wolfgang Sofie en DJ Jan Smit. Die komen morgenavond optreden.
0: Okay.
1: En dan gaan we door naar de zaterdag. En dan beginnen we met morgen een optocht voor de kinderen. Kinderen spelen voor de kinderen. Vogelschieten voor de ouderen. En dan gaan we s'avonds door met de trek. Van 6 tot 10. En dan neemt de tent weer over. En dan hebben we de band Druk. Dat is een dialectband. En dan komt de volkszanger Jannes komt nog even langs. En ook met een DJ samen.
0: Kijk aan. Even over Druk. Want dat is natuurlijk super populair in de regio. Fantastisch allemaal. En Jannes. Dat is een goede combinatie.
1: Ja, leek mij wel.
0: Ja. Waar gaat je voorkeur naar uit? Want dan kan ik vast een plaatje klaarzetten.
1: Nou, ik heb liever Jannes.
0: Bij deze, goed zo, kom goed. Wat gaat er nog meer gebeuren?
1: Nou, zondag hebben we dan de all-time show overdag. We hebben ook dan overdag trek. En hebben we s'avonds hebben we de top 40 met Jackfire. En die doet dat ook samen met een DJ.
0: Oké. Hartstikke goed. Hey, dat trek op zaterdagavond, dat bevalt ook goed. Normaal gesproken zie je het overdag, maar dat automatisch de mensen richting de tent, begrijp ik op die manier.
1: Ja, ze gaan eerst komen ze even trek kijken. En daarna komen ze lekker gezellig biertje drinken in de tent.
0: Ja,
1: dat is goed. En die combinatie werkt wel goed.
0: Ja, nee, dat is prima. Dat zie je niet vaak. Hoeveel deelnemers heb je ongeveer, weet je dat zo? Want het is tegenwoordig is bijna een gekhuis overal met die trek.
1: Van mij hebben ze de zaterdagavond 40. En zondag overdag 180.
0: Oké, okay, nou, dat is knallen geblazen. Laten we wel wezen. Ja. En dan nog Gazonmaier Race. Nou, wil je nog meer?
1: Ja, daar doen we ook nog in. Dus,
0: hartstikke mooi. Hey, ik bespeurde dus ook, want tegenwoordig is bijna iedereen bezig met de barbecue op vrijdagmiddag. De vrijdagmiddagborrel is wat dat betreft omgegaan in de eterij. Maar jullie doen gewoon heel simpel patat in een schnitzel. Toch?
1: Ja, het is op zijn Duits. Hè. We gaan Mallorca party doen, dus het moet iets op het Duits. Dat was nou Duits.
0: Ja.
1: Duits is een schnitzel met patat. Dus...
0: Ja, nee, ik vind hem ook mooi. Ik vind hem ook lekker. Ik bedoel, ik vind het goed. Als ik heel eerlijk ben, als ik laat jou kiezen tussen Jannes en Drok. En ik moet kiezen tussen de barbecue en de snitzel, doe ik een snitzel. Dus wat dat betreft, zit dat wel goed. We gaan het meemaken. Even over dat schieten nog. Doet iedereen aan mee met het vogelschieten? Of hoe gaat dat?
1: Nee, vogelschieten moet je... Je moet uit Buurzen komen. Je moet 18 jaar of ouder zijn. En ik denk uit... Meestal mannetje als 60, 70. Die doen daar mee.
0: Oké. Maar je hoeft geen schutter te zijn. Je moet uit Buurzen komen en dan kun je meedoen. Tenminste, 18 plus. Je hoeft geen licentie of zo te hebben. Ik heb geen idee, hoor.
1: Nee, dat hoeft niet. Alleen die man die dat regelt, die heeft een licentie. En eigenlijk zit dat geweer zit eigenlijk vast in een... In een hulp, zeg maar, dat en wij schieten om vogel en er zit heel goed een bak achter en dat ding kan niet langs die bak. Er zit ook gewoon vast, los aan.
0: Ja, dat is ik kom dan zelf uit Delden, maar het is de mooiste middag van het jaar hoor, als je daarnaar kijkt. Beetje vogelschieten, biertje erbij, dat soort dingen. Heerlijk.
1: Ja, daar is het 128 jaar geleden mee ontstaan, hè, met de vogelschieten.
0: Kijk aan, ja, het is toch gaaf, super gaaf. Helemaal te gek. Goed zo. Waar is het te vinden? Ja, in Buurzen. Maar waar ongeveer voor de mensen die buiten Buurzen komen?
1: Ja, als je de weg van Haaksbergen naar Buurzen, en dan zitten als je van Haaksbergen naar Buurzen reed, zitten we links. En van Buurzen naar Haaksbergen reed, zitten we rechts.
0: Oké, vlak van Buurzen zelf.
1: Ja, vlak van Buurzen. Ja, nog geen 100 meter, nog geen 50 meter dorp. Zeg maar.
0: Nou, dat kan niet meer zijn. We kunnen met de fiets, van de mooie fietspad naast, dus dat gaat allemaal goed komen, toch?
1: Zo is dat.
0: Mooi zo, Martijn Weilens. Succes met de voorbereidingen en maak er een mooi weekend van. Het gaat allemaal goed komen met het weer. Voor jou dan speciaal dan maar, Jannes, bij deze. Goeie donderdag.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Doei.

0: Buurse volksfeest in dit weekend. Morgen begint het allemaal met patat in schnitzels en alles erop en eraan. Een Mallorca party, helemaal te gek. Check het op de site van Buurse en anders tussen Haaksbergen en Buurse aan de linkerkant. Aldus Martijn Weilings. Straks gaan we het hebben over de uitwisseling van vluchtelingen tussen Twenterand en Almelo. Bijzonder, als je in Vermeerlo gaan we spreken. En we gaan naar Gazetti. Gazetti doet sportverslagen en allerlei andere evenementen verslaan. Voor slechtzienden details straks hier op Twente FM.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal.
0: Dag Mario.
10: Veel nieuwe scholen stoppen alweer binnen een paar jaar. Vaak komt het doordat er te weinig leerlingen zijn of omdat het onderwijs niet goed is, heeft nu.nl uitgezocht. Oekraïense militairen kunnen sinds kort bijna live zien waar Russen zitten, meldt de Telegraaf. Een Rotterdams bedrijf levert daarvoor technologie met satellietbeelden die soms maar 15 minuten oud zijn. En Maarten van der Weijden pakt zijn zwemtocht voor het goede doel weer op. Gisteren stopte hij omdat hij ziek was, maar het gaat weer. Hij wil bijna 300 kilometer zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het afschieten van wilde katten om het aantal weidevogels op peil te houden stuit op veel verzet. De provincie Overijssel overweegt afschieten toe te staan en daar is veel protest tegen. Zo zijn er bijna 40.000 handtekeningen verzameld tegen het besluit. Ook hebben inmiddels tientallen dierenorganisaties zich ertegen uitgesproken. Het gaat al jaren slecht met de weidevogel. Overijssel wil daar iets aan doen en kondigde eerder dit jaar aan dat dieren die de weidevogels opeten mogelijk worden aangepakt. Daarbij gaat het dus ook om verwilderde katten. Het Hengeloze bedrijf Hartgrom is failliet. De energieleverancier had het faillissement aangevraagd omdat de energierekening al enige tijd niet betaald was. Hartchrome hield zich bezig met het vergromen van metalen. Groot probleem is dat er nog altijd 4 baden met chemisch afval zijn opgeslagen in het pand aan de Opaalstraat in Hengelo. Curator moet beslissen hoe dat nu opgeruimd gaat worden en wie voor alle kosten opdraait. En een bonte stoet jongeren ging gisteravond van de Universiteit Twente naar de Enschedese binnenstad. En dan weet je, de introductieperiode is begonnen. Honderden nieuwbakken studenten liepen gisteravond mee met The Road to Enschede. Dat is de traditionele afsluiting van de eerste dag van de kick-in, de introductiefeesten van Enschede. Voor velen was het de eerste dag in een nieuw bestaan, soms ver van huis. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt opnieuw een grijze dag, maar vanmiddag is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen verloopt grijs, maar in het weekend is het wat droger.
0: Rutger, dankjewel. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Daar wordt een vertraging gemeld. En ook tussen, Knoppen Hoevelaken en Barneveld. Spitsstrook is dat dicht. Technische problemen. Weerslag op beide kanten. Hou daar rekening mee. Voor de rest valt het allemaal mee. En wat ook meevalt, het is niet te geloven. Er worden er vanochtend geen controles gemeld.

0: Het is Sorry Poppy, het is Becky G, topic hier op Twente FM op deze donderdagochtend. Straks gaan we nog hebben over spotverslagen en verslagen van evenementen door Gazzetti. Dat is voor slechtzienden en ja, er worden voor heel veel dingen verslagen gemaakt en audioberichten. Details straks hier in de show en nu gaan we het hebben over, de ruil tussen vluchtelingen, tussen Almelo en Twenterand. Wethouder Eugène van Mierlo, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, het lijkt wel spionnenruil, bedacht ik me, schoot mijn nek te binnen. Maar zo erg is het niet. En laat ik zo zeggen, het is een bijzonder voorval. Waarom en hoe?
1: Nou, kunt zich voorstellen, gemeenten staan voor een opgave. Hè? Eigenlijk alle gemeenten in Nederland, conform de spreidingswet. Hè, die wet die eigenlijk gemeenten een bepaalde opgave geeft om plekken te realiseren als het gaat om asielopvang. En de gemeente Twenterand en Almelo hebben met elkaar afspraken gemaakt. De gemeente Twenterand heeft een uitdaging als het gaat om het realiseren van plekken voor asielzoekers. En de gemeente Almelo heeft een opgave als het gaat om het huisvesten van statushouders. En die spreidingswet die maakt het mogelijk om daar onderling met elkaar afspraken over te maken. En dat hebben wij met elkaar gedaan.
0: Ja, dus de een krijgt de een en de ander krijgt de ander, even simpel uitgelegd. Maar is het daarmee opgelost? Ik bedoel, dan is het voor Twenterand en Almelo gedaan?
1: Zo zou je ernaar kunnen kijken. Hè. Feit is wel, we hebben, als het gaat om de gemeente Almelo, waar ik dan wethouder natuurlijk ben. Als ik even kijk, we hebben al sinds jaar en dag een asielzoekerscentrum in onze gemeente. Dan hebben we afspraken met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, overgemaakt. Daar hebben wij 398 plekken. En de spreidingswet geeft voor de jaren 2027 en 2028 aan dat wij daar 299 plekken eigenlijk zouden moeten realiseren. Nou, dus dat betekent dat daar wat lucht in zit. Mm-hmm. Nou, de gemeente Twenterand heeft ons daarover benaderd, is daarover te spreken. Nou, en daar waar wij nog steeds als gemeente Almelo ook nog een opgave hebben liggen, is het het vinden van woonruimte voor mensen die inmiddels status hebben gekregen, hè, die in Nederland mogen verblijven. En dus daar lossen wij een deel van in door met elkaar deze afspraken te maken. Maar goed, daarmee zijn we er nog niet.
0: Nee. Maar hoe groot is die opgave voor de gemeente? Hè? We weten, het speelt natuurlijk ook in heel Twente, maar ook in heel Nederland. Op een gegeven moment, we zitten met huizen, we zitten met al dat soort zaken meer. Volgens mij zitten de gemeente ook met de handen in het haar.
1: Dat klopt, want ook weer even op Almelo inzoomend. We zijn een gemeente met een behoorlijke ambitie. We gaan ook wel flink woningen bouwen. Maar tegelijkertijd, ik spreek ook jongeren. Ik spreek ook gezinnen die heel graag een huis willen. En tegelijkertijd hebben alle gemeenten ook bij om kwetsbare doelgroepen, zoals dat heet, om die ook een plekje te geven. Nou, u kunt zich voorstellen, zoals dat heet, de mutatiegraad van woningen. Hoe vaak er woningen vrijkomen, hè, als er doorstroming op de woningmarkt is. Nou, dat is de laatste tijd allemaal vrij ingewikkeld. Hè. Iedereen wil graag een huis. En er zijn gewoon vrij weinig huizen elke keer beschikbaar. Zeker ook als je kijkt naar onze gemeente. Als wij woningen willen gaan bijbouwen en ook willen vernieuwen in bepaalde wijken. En dan heb je ook een bepaalde mate van flexibiliteit op die woningmarkt nodig. Hè. Dus als we woningen gaan slopen, daar wonen wel gezinnen. Dan worden er wel woningen teruggebouwd. Maar in de tussentijd moet je ze wel een plek geven. Dus die flexibiliteit heb je nodig. Ja, dus de woningmarkt in Almelo is vrij krap. En daarom vonden wij het aanbod van Twenterand, hè, om dan een aantal gezinnen te gaan huisvesten voor de opgave die Almelo in te vullen heeft. Nou, dat is een prima onderdeel, denk ik, van de afspraken. Zodat de gemeente Twenterand gebruik kan maken van de ruimte die wij hebben in het vraagstuk asielopvang. Ja. Dus denk ik een hele goede onderlinge afspraak.
0: Op ja, deze zeker weten. Zouden we meer in het land kunnen doen. Hè, wat dat betreft.
1: Ik wou net zeggen, zou me heel goed kunnen voorstellen dat navolging krijgt.
0: Ja, wanneer gaat het plaatsvinden? Is dit per omgaan? Of gaat het gaat er een tijdje overheen? Gaat het, wanneer de mogelijkheden zijn?
1: Nou, we zijn nu aan het spreken over de komende 2 jaar, hè, hoe dat werkt. De volgende periode waar dit op ziet. Hè, dit zijn afspraken die het Rijk voor 2 jaar met dit soort aantallen richting gemeenten brengt. We maken wel langjarige afspraken, maar elke 2 jaar gaan we dit opnieuw bekijken. En het duurt natuurlijk ook even. Je kan niet in 1 keer een aantal gezinnen, hè, in totaal 60 personen, in 1 keer huisvesten. Hè. Daar heeft ook de woningcorporatie even tijd voor nodig om dat, om dat in te vullen. Dus we zijn hier de komende tijd nog wel met elkaar op bezig. En dat is ook helemaal niet erg.
0: Nou, we gaan het volgen. We zien het vanzelf. Wethouder van Almelo, Eugène Vermierlo, ik dank u wel en een fijne donderdag.

0: Het is de Lambada, het is Kaoma hier op de Twente Radio. Ja, kijk naar buiten. Op dit moment kunnen we geen Kaoma dansen. Ja, kan wel, maar dat past niet bij het weer. Maar dat gaat allemaal weer goed komen, geloof ik. En het is goed voor de natuur. Laten we het daar maar op houden. Ik liep van de week tegen iets bijzonders aan. Ik denk, dat is leuk om even aandacht aan te schenken. Dat heet Gazzetti Live. Dat is, zeg maar, evenementen die worden dan, zeg maar, voor slechtzienden verslagen. Richard Zwart en Alwin Lindeboom, beiden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Richard, hoe is dit allemaal zo tot stand gekomen? Want het gaat om voetbalwedstrijden, maar dat niet alleen, heb ik begrepen.
1: Nee, het gaat in feite om sport beleven met je vrienden. Overal in een stadion waar jij dat wil. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan voor mijn zoon, die slechtziend is. En als wij naar voetbal gaan, vroeg ik hem op een gegeven moment van, joh, wat zou het jou helpen om live verslag erbij te hebben? Ja, dat leek hem wel wat. En de oplossingen die er waren dan dat je naar een aparte blindentribune zou moeten. Dat wilde hij niet. Hij wilde gewoon bij vrienden en familie blijven zitten. En daar hebben we dit voor bedacht.
0: Kijk aan. En het lijkt me heel moeilijk om alle wedstrijden te doen. Maar ik zag toevallig van afgelopen weekend, dan hadden we PEC Zwolle tegen FC Twente. Dat werd dan op die manier verslagen. Is, zeg maar, het radioverslag niet goed genoeg? Hoe moeten we dit zien?
1: Nou, wat vooral het verschil is, zeg maar, is dat je moet goed beschrijvend kunnen vertellen. En op radio gebeurt dat over het algemeen eigenlijk ook. De truc zit erin dat je, als je radio luistert, vertraging hebt. Dus je wil niet dat het doelpunt gemaakt wordt, zeg maar, en dat jij dat 20 seconden later pas hoort. En dat hebben wij kunnen regelen. Dus bij ons is het zo dat als het doelpunt gescoord wordt, dan hoor je dat op hetzelfde moment als je vrienden en je familie dat zien. Dus
0: okay.
1: Je leeft met elkaar.
0: Ja, dat vind ik een goeie. Want dan maak je er wel eens mee inderdaad met streams en dat soort dingen. Dan hoor je bij de buurman dat het doelpunt gevallen is. Bij jou zelf thuis nog niet, weet je, dat soort dingen. Hey, maar dat, is, ja, dat is dus wel heel bijzonder. Alwin, hoe gaat het met de verslaggevers? Hoe worden die geselecteerd? Want je moet het inderdaad goed kunnen beschrijven.
3: Dat klopt inderdaad. Hoe komen we aan verslaggevers? Dat is een goede vraag. Maar er zijn heel veel mensen die het leuk vinden om over hun eigen organisatie of over hun eigen club te praten. Dus die zijn eigenlijk redelijk makkelijk te vinden, over het algemeen. We hebben inmiddels ook een grote database van veel verslaggevers. Waar wij ook de vraag kunnen stellen om bijvoorbeeld bij, in dit geval bij FC Twente, dit aankomend seizoen verslag te gaan doen voor de blindentribune. Dus inmiddels is daar een pool gecreëerd van een aantal verslaggevers. En die gaan het de komende 3 jaar gaan we dat het platform van ons inzetten in het mooie Goalsvesten.
0: Oké, en hoe zit het in de rest van het land? Waar komt het initiatief vandaan? Is het uit deze regio of
3: Zwolle?
1: Na de wedstrijd Twente PEC van afgelopen weekend moet ik helaas bekennen. Nou, nee, is niet waar. Ik kom uit Zwolle, zeg maar, dus we hebben seizoenskaarten bij PEC.
0: Ja,
1: ik zat in het stadion, en Twente was oprecht beter. Maar daar is het eigenlijk bedacht. En intussen hebben we, en ik denk een derde van de betaald voetbalclubs in Nederland hebben te pakken. Maar we doen ook internationale toernooien. En we hebben Paralympische Spelen gedaan. Binnenkort de WK roeien. De WK in Hagen. De dressuur, atletiek. Ja, noem maar op. We hebben echt op heel veel vlakken zijn we actief. En het moet nu nog naar het buitenland. Dus daar zijn we druk mee.
0: Ja, maar dat kost tijd, energie. Ik bedoel, ook mensen. Dus wat je zegt, is dit allemaal vrijwillig? Ik bedoel, doen we dit voor het goede doel? Hoe moeten we dat zien?
1: Nee, dus het is, we hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd van, het moet zodanig zijn dat het interessant is commercieel. Hè, dus ook voor voetbalclubs en bedrijven. We zitten nog in de startfase. Dus dat betekent dat we wel omzet draaien en de kosten betaald krijgen. Alleen, ja, we lijden daar zelf een beetje onder. Dus wij krijgen wat minder betaald dan we zouden willen. Maar dat is de ambitie dat het wel gaat gebeuren. En het interessante is wel dat je kijkt bijvoorbeeld nu naar de WK roeien. Dat ze daar bijvoorbeeld zeggen van, hey, je staat daar langs de bosbaan van 2 kilometer. Daar kun je niet alles zien. We willen voor onze gasten gewoon zorgen dat het live verslag er is. Zodat je die wedstrijden, die boten gewoon kan volgen. En dan is het voor iedereen die het eigenlijk niet kan zien. Hè? Dus dat je op een andere plek staat.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, dat is dan weer het voordeel ervan wat dat betreft. Alwin, jullie doen ook, ik zag iets met concerten en dat soort dingen. Niet alleen dus sport.
3: Ja, we hebben een aantal evenementen gehad in de cultuursector, om het zo maar te zeggen. Holland's Got Talent en The Voice of Holland, daar hebben ze een blinde tribune in het leven geroepen. En onlangs hebben we bij Musical in De Spiegel in Zwolle hebben ze onze oplossing toegepast. Ja, dat klopt.
0: Ik vind het een hele mooie zaak. Ik vind het fantastisch hoe het allemaal geregeld is. Richard, jij spreekt uit ervaring, tenminste vanwege je zoon. Hoe pakt hij dit op? Ik bedoel, je hebt toch een goed klankbord wat dat betreft?
1: Ja, zeker. En hij denkt ook hard mee. Toen we bij de Spiegel waren, zeg maar, is hij eigenlijk ook gewoon als een soort host is die gewoon meegeweest. Waardoor hij ook de andere gebruikers gewoon kon vertellen hoe het werkt en wat het is. Dus dat is gewoon super leuk om te zien. Hij is apentrots op wat we voor elkaar gekregen hebben. En fan van ons product. Dus, en kritisch op de dingen op het moment dat het beter kan. Dan krijg ik echt met z'n allen wat te horen.
0: Hartstikke goed. Nou, Alwin, zit Heracles ook in de pool? Want dat moeten we natuurlijk in deze regio ook hebben. Hè? Dat is anders gevaarlijk.
3: Ja, nee, dat zou heel wenselijk zijn. Dus op het moment dat er mensen nu zijn die luisteren en het willen sponsoren richting Heracles, kom maar op, zou ik zeggen.
0: Verslaggevers, maar ook uiteraard een beetje funding.
3: Absoluut. Kom maar op. Kom maar door. Wij zijn er klaar voor.
0: Mooi zo. Hoe kunnen mensen zich melden?
3: Dat kan via ons infoadres info@gazetti.live.
0: info@gazetti.live. Vanavond er ook bij, Richard, yes. In de Grosvesten?
1: Ik niet, jij misschien alweer, maar wij als Gazetti wel.
3: Wij zijn er zeker bij. Zeker.
0: Oké. Heren, prachtige initiatieven. Blijven het volgen. Richard Zwart en Alwin Lindeboom van Gazetti. En dank en een goede donderdag toegewenst.

0: NASA. En de bouw staat het over Magnetic. Straks gaan we het nog hebben over dansen. Dansen in Hengelo. Dat kunnen we gezamenlijk doen komende zondag. Details straks na 9 uur.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
15: Want we will live.
14: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
16: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fuseert met een andere school, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak zijn ze te klein of is het onderwijs niet goed genoeg. Volgens een hoogleraar wordt zo belastinggeld verspild en kunnen kinderen een leerachterstand krijgen. Oekraïense militairen kunnen sinds kort op hun telefoon bijna live zien waar de Russen zitten. De Telegraaf schrijft dat een Rotterdams bedrijf de technologie levert, waardoor er niet eerst een drone of straaljager naar het slagveld hoeft te gaan om te kijken hoe het zit. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden van soms maar een kwartier oud. Vannacht is een zware storm over delen van Duitsland getrokken. Een vrouw kwam om het leven en een andere vrouw raakte zwaar gewond. Ze zochten tijdens het wandelen beschutting onder een overkapping, maar daar viel een boom op. Ook raakten zo'n 60 woningen beschadigd.

0: beschadigd en sommige daarvan zijn onbewoonbaar. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. Jaren geleden stopten ze met hun werk voor het Koningshuis en vertrokken ze naar Amerika. Daar maakten ze onder meer een Netflix-serie. Ze gaan in de buurt van Londen wonen en pakken hun koninklijke werk niet automatisch weer op. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

0: Het is dansen met z'n twee. Het is Avanti, draaien we niet zomaar. Nee, die details horen we straks. En we hadden ook nog Falling in Love van Gloria Estefan. Leuk, goede suggestie. We hadden ook de Brian Adams. Somebody, we hadden David Bowie. Sheryl Crow en Steve Aerton. Volgende ronde van Zes op Reis. Morgen vroeg even na 9 uur. Dan hebben we de vrijdagaflevering. Een beetje Guilty Pleasure Friday mag dan al. Laat het even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zei de linkiecootje. Ik zei het al, dansen met z'n twee. Avanti draaiden wij. Janneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Janneke Oude-Aling, want we gaan dansen.
1: We gaan dansen in het park. Zondag 23 augustus 2026 in het Bataafse Kamppark in Hengelo. We hebben een heel gevarieerd programma voor iedereen. Wat wil, zou je kunnen zeggen. Uiteenlopende soorten dans. Dansstudio X geeft een demonstratie en een workshop. Nou, we hebben ook Honey Belly Dance met buikdans bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja.
1: Salsa, Zumba en Werelddans en Lindy Hop. Dus we hebben een ontzettend gevarieerd programma. En we kunnen ontzettend veel mensen ontvangen natuurlijk in dat prachtige, mooie Bataafse Kamppark. Met veel afwisselende muziek. En we hebben een groen paviljoen, groen die er staat met de catering. Dus mensen kunnen een lekker drankje drinken, kijken en genieten van prachtige dansdemonstraties. En als ze willen, voetjes van de vloer, gezellig meedoen.
0: Ja, buikdansen, leuk.
1: Nou ja, zeker. Dat is heel erg leuk. Maar ook salsa is leuk en zumba. We hebben Lindy Hop. Dat is een sprankelende dans. Min of meer geïnspireerd uit de jaren 30. Met ontzettend enthousiaste mensen. Dus ik denk echt dat een ontzettende, inspirerende, leuke middag, ochtendmiddag wordt. Ja, we starten om 10:30.
0: Ja, Janneke, dit is elk jaar toch, geloof ik? Of toch?
1: Dit is de eerste keer dat wij dit evenement op deze manier organiseren. Dus voor ons is dat een nieuwe vorm om in het park een mooie activiteit, evenementen te organiseren.
0: Maar ben ik in de war met klassiek in het park? Dat was het toch ook al niet?
1: Ja, we hebben drie prachtige evenementen gehad. Dichten, gedichten en muziek in de poëzie. We wilden in het park gaan, maar dat lukte niet vanwege het weer. Dus dat heeft in de bibliotheek plaatsgevonden. Klassiek in het park en dans in het park. Drie evenementen die voor ons eigenlijk een eerste editie zijn.
0: Oké, kijk aan. Dat smaakt naar meer, zeg ik dan maar weer. Komende zondag gaat het allemaal plaatsvinden. Vanaf hoe laat, zei je ook weer?
1: 10:30. 10:30 starten we. En we starten met Lindy Hop. En iedereen is van harte welkom. Kom en kijk. Geniet. Drink ook een kopje koffie met een lekker appeltaartje erbij.
0: Heerlijk.
1: Geniet de hele dag. Dus je bent vrij om te kijken. Je kan even weer naar de stad en weer terugkomen. Dus het is een open programma waar iedereen welkom is.
0: Goed zo. In het Bataafse Kamppark. Hoe heet het nou precies?
1: Ja,
0: hè? Dat is toch? Ja.
1: Het is het Park Bataafse Kamp in Hengelo.
0: Dat is hem inderdaad zo, die manier.
1: Ja.
0: Goed zo, prachtig daar. En we gaan er lekker van genieten. Janneke Oude-Aling, ik dank je wel. Succes komende zondag.
2: Ja, 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live.
2: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein. Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goede nieuwheden.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal.
0: Dag Mario.
14: Max Verstappen blijft voorlopig racen voor het team van Red Bull. Hij heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Er waren geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar dat gebeurt dus niet. De brandweer had het vannacht moeilijk met de brand in de Belgische Hoge Venen ten zuiden van Limburg. Het stormde en er vielen bomen om. Paden waren moeilijk begaanbaar en het vuur blijft oplaaien. En een jonge motorrijder reed zo hard over een snelweg bij Zwolle dat hij binnen een half jaar zijn rijbewijs alweer kwijt is. Hij reed meer dan 100 km per uur te hard.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het afschieten van wilde katten om het aantal weidevogels op peil te houden stuit op veel verzet. De provincie Overijssel overweegt afschieten toe te staan en daar is veel protest tegen. Zo zijn er bijna 40.000 handtekeningen verzameld tegen het besluit. Ook hebben inmiddels tientallen dierenorganisaties zich ertegen uitgesproken. Het gaat al jaren slecht met de weidevogel. Overijssel wil daar iets aan doen en kondigde eerder dit jaar aan dat dieren die de weidevogels opeten mogelijk worden aangepakt. Daarbij gaat het dus ook om verwilderde katten. Het Hengeloze bedrijf Hartchrome is failliet. De energieleverancier had het faillissement aangevraagd omdat de energierekening al enige tijd niet betaald was. Hartchrome hield zich bezig met het verchromen van metalen. Groot probleem is dat er nog altijd 4 baden met chemisch afval zijn opgeslagen in het pand aan de Opaalstraat in Hengelo. Curator moet beslissen hoe dat nu opgeruimd gaat worden en wie voor alle kosten opdraait. En een bonte stoet jongeren ging gisteravond van de Universiteit Twente naar de Enschedese binnenstad. En dan weet je, de introductieperiode is begonnen. Honderden nieuwbakken studenten liepen gisteravond mee met The Road to Enschede. Dat is de traditionele afsluiting van de eerste dag van de kick-in, de introductiefeesten van Enschede. Voor velen was het de eerste dag in een nieuw bestaan, soms ver van huis. Je leest er meer over op 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het wordt opnieuw een grijze dag, maar vanmiddag is er ook wat ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen verloopt grijs, maar in het weekend is het wat droger.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens wordt gemeld. Voor de rest is het helemaal filevrij. Ook controlevrij, tenminste geen aangekondigde controles op dit moment. Al dus flitsmeister.nl. Straks gaan we nog naar Almelo, want daar gaat iets gebeuren met de polderjongens. Dit is straks hier in

Steel Guitar van Ella Langley en Choosing Texas hier op Twente FM. Bijna kort voor 10, 41 over, 42 over, ook goed. We gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. We gaan richting 1965, 20 augustus. We gaan met Tom van Dranen naar de Rolling Stones. Want bijna 3 maanden na de Amerikaanse release wordt in Engeland op deze dag, 20 augustus 1965, I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones uitgebracht. In Engeland staat Spider en The Fly uit B-kant. In de rest van Europa is dat Under Assistance West Coast. Nou, dat dus, dat maakt het verschil misschien wel. Het nummer is gemaakt met een knipoog naar George Sherlock, productiemedewerker van London Records, die 1964 de eerste Amerikaanse tournee van de Rolling Stones heeft begeleid. In Nederland is I Can't Get No Satisfaction al op 7 augustus 1965 uitgebracht. Een week later komt de single binnen op nummer 4 in de Nederlandse top 40. Daarna staat hij 4 weken op nummer 2 achter Help van de Beatles. Vanaf 18 september 1965 staat I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones 5 weken bovenaan. Hoe dan ook, op deze dag uitgebracht 20 augustus 1965 in Engeland.

0: Het is David Guetta en Zia en Beautiful People hier op Twente FM. Het is 10 voor 10 op deze donderdag. Het gaat vandaag wat nat verlopen, tenminste zoals gebruikelijk. De laatste dagen zelfs een beetje onweer is mogelijk, maar vanmiddag ook nog wat zon. Dat zal bij ons denk ik vanavond te zijn en rond de 22 graden gaat het worden. Dus nou, we mogen nog niet klagen. En na regen komt zonneschijn en als we het over zonneschijn hebben, Ellen Wisse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom, welkom. We gaan het hebben over de polder, jongens. Het staat in de startblokken. Ik zie tribunes gebouwd. Ik zie alles erop en eraan. Hoe ver zijn we?
1: Klopt. Wij zitten volop in de bouw en we zijn gisteren begonnen aan de montage. Dat betekent dat wij alle losse elementen die los van elkaar zijn ontwikkeld in de afgelopen tijd nu aan het samenvoegen zijn op locatie.
0: Oké, okay, een hele operatie. Mm-hmm. We hebben elkaar begin dit jaar ook al over gesproken. Toen zagen jullie nog wat acteurs en wat figuranten en ja, dat soort dingen. Dat is allemaal gelukt?
1: Dat is gelukt, want die zijn nu op de vloer bezig met elkaar. Dus die hebben nu 4 weken repetitie achter de rug. En die zijn gisteren voor het eerst op locatie gekomen. En nou ja, het decor verkend en beginnen alle scènes weer in elkaar te zetten.
0: Oké, okay. Voor de mensen die het gemist hebben, de polderjongens, waar gaat het over?
1: Polderjongens gaat over het uitgraven van het Almelo-Noordhoornkanaal eind 1800. Volledig met de hand uitgegraven als nou ja, werkverschaffingsproject, zeg maar. Gewoon arbeiders uit het noorden van Nederland die deze kant op kwamen omdat hier werk was en in het noorden niet. Dus ja, hoe ga je om met arbeidsmigranten, maar ook over ingehaald worden door de tijd. Want het kanaal nou ja, heeft volgens mij 35 jaar geduurd voordat dat uitgegraven... Nee, 20 jaar, sorry. 35 kilometer en 20 jaar om dat uit te graven. En in die tijd werd er ook een spoorlijn naast gelegd. Dus het kanaal is nooit gebruikt voor de handel waar het voor bedoeld was. Maar nou ja, is nu een heel mooi stukje natuur geworden. Maar ja, daarvoor was het nooit bedoeld.
0: Nee. Het is een heel bijzonder kanaal. Ja, dat, goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Ook in de uitzending hier. Hè, om het weer open te graven. Om de boten door te laten gaan. Het is allemaal veel te duur.
1: Ja, maar die goed, wensen zijn er. Ja.
0: Toen de tijd dus alles met de hand. Bijzonder project is het geweest. Hoe gaat het stuk er ongeveer uitzien? En hoe lang gaat het duren? En waar wordt het gehouden om het even duidelijk te maken?
1: Ja, nou ja, we hebben de locatie naast het station in Almelo. Dus we hebben het station, daar staat een rode parkeergarage naast de Java-garage. En daarnaast spelen we. Dus onze acteurs die spelen op het water. Daar hebben we grote pontons neergelegd en een aantal boten waarop gespeeld wordt. Het publiek zit droog onder een dakje. Je had het net over het weer. Met een beetje regen, dat hoeft geen roet in het eten te gooien. Dus droog onder een dakje. En we beginnen de avond met een gezamenlijk diner. Dus daarom zijn de kaarten ook €65. Want er zit een 3-gangen diner bij in.
0: Oh, wat lekker. Ja.
1: Dus we beginnen om 6 uur. Dan hebben we 8 uur voorstelling. En ik verwacht dat we rond 9:45 weer klaar zijn.
0: Oké, okay, hoe vaak wordt er opgetreden?
1: 15 keer in een periode van 3 weken.
0: Het is ongelooflijk. Het is te gek. Fantastisch.
1: Ja.
0: En hoe gaat het dan met de acteurs? Ik bedoel, zitten die ook, of staan die ook droog? Of zitten die droog?
1: Nee.
0: Want we weten nog, vorig jaar hebben we dat meegemaakt met Hutterklaas op de Hulsbeek. Kwamen we bakken uit de lucht. Ja, hoe vervelend ook natuurlijk. Maar ja.
1: Ja, dus onze grootste uitdaging is nu voldoende ruimte om kostuums weer te kunnen drogen.
0: Ja, dat dus.
1: Want zij gaat vanmiddag in kostuum repeteren en vanmiddag wordt er wel regen verwacht. Dus we hebben vanavond overal weer blowertjes en verwarmingen aanstaan om morgen weer droge kostuums te hebben.
0: Nou, prachtig project, de polderjongens. Zijn er nog kaarten, Ellen, weet je dat zo?
1: Ja, zeker, zeker. Polderjongens van Almelo.nl.
0: Goed zo, Ellen Wisse, succes met de voorbereiding.
1: Dank
0: en we komen
1: wel
0: kijken. Dank je wel. Hoi, hoi.
1: Leuk.

0: vraag me af of Taylor Swift zich zelf nog maar bemoeien met hoe ze eruit ziet en welke muziek ze maakte, dat soort dingen, hè? Nou, ik geloof er geen bal van. Hoe dan ook. Het was, even kijken, Taylor Swift en I Knew It en I Knew You. De Polderjongens, check het even. Zijn nog kaarten verkrijgbaar. Prachtig gebeuren in Almelo. De komende dagen en de komende weken. Straks hier Mark. We hebben Mark, we hebben Jordi en DJ Nicky.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt?

0: Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Daarmee komt het totaal op 21, zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle geruchten over zijn toekomst. Hij blijft bij Red Bull. Daar begon hij zijn carrière en met het team won hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 race. Verstappen heeft bijgetekend tot 2030. Komend weekend hoopt hij de laatste race op het circuit van Zandvoort te winnen. De brand in de Belgische Hoge Venen blijft oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden het vuur met hulp uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. En tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat een proef met medische drones voorlopig door. Ze gingen al ruim 800 keer de lucht in om bloedmonsters en medicijnen te bezorgen. Trillingen onderweg bleken geen enkel probleem. Alleen bij harde wind telden ze vluchten soms uit. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorplensen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

beetje een gluiperige stem, hè, deze man. Ja, wel een lekkere plaat. Free Power begon deze aflevering van Huis en Kracht. Turn on, turn in en come out. Goedemorgen. Dit is Huis en Kracht. Inderdaad, tot aan 1 uur vanmiddag weer. Lekker iets om aan het werk te gaan of lekker om aan het werk te blijven. We brengen

0: ben ik zoet.
1: Beyoncé en Texas Hallam en Van Velsen de vorige keer bij We Get Higher. Kijk even naar het weer voor vandaag. Blijft nog een beetje herfstachtig. Zo'n kleine 5 mm aan neerslag valt er over de hele dag. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 4. Temperatuur klimt toch nog tot zo'n kleine 21 graden. En er kan een enkele onweersklap voorkomen. Komende dagen verandert er eigenlijk weinig in het weerbeeld. Wel wordt het wat droger.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Minder Duitse toeristen boeken dit jaar een vakantiehuisje in Nederland. En dat is ook volgens diverse camping-eigenaren in Twente te merken. Nederland is voor Duitsers te duur geworden. Sinds dit jaar is de BTW op overnachtingen verhoogd van 9% naar 21%. In combinatie met hogere kosten voor levensonderhoud zorgt dat ervoor dat Duitse toeristen vaker korter verblijven of helemaal wegblijven. Bij vakantiepark Hulte in Holte komen minder Duitsers, terwijl het Mulken in Zuna ongeveer gelijk blijft qua vorig jaar. Buitencentrum Hessenheim in Markelo ziet juist meer boekingen. Daar verblijven veel Duitsers op de camping, waarvoor de BTW-verhoging niet geldt. Ondernemers in de recreatiesector pleiten voor het terugdraaien van de hogere BTW. Ze vrezen dat vakanties in eigen land steeds meer luxe producten gaan worden. Een geparkeerde auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand in Glanerbrug. De brandweer werd kort na 2 uur opgeroepen voor een autobrand in de Etudestraat. Uiteindelijk bleek de auto aan de nabijgelegen Overturenstraat in brand te staan. De brandweer van Glanerbrug wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verwoest werd. De brandlucht was in de wijde omgeving te ruiken. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt onder meer gezocht naar getuigen en camerabeelden. En de gemeente Losser gaat woningsplitsing toestaan in het buitengebied. Eerder dit jaar werd dat al mogelijk gemaakt binnen de bebouwde kom van de Losserse kernen. Bij woningsplitsing wordt een woning opgedeeld zodat er extra woonplekken ontstaan. Zeker bij bijvoorbeeld grotere boerderijen met erf in het buitengebied is dat een mooie optie. Een en ander is wel aan beleidsregels gebonden. Zo moet je bij woningsplitsing ook investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt niet alleen de Losserse woningvoorraad uitgebreid, maar blijft ook het karakter van het buitengebied behouden, aldus de gemeente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start met wat ruimte voor de zon, maar later vanmiddag kunnen er ook buien vallen met mogelijk wat onweer. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht is het dan droger met opklaringen en daalt de temperatuur tot 13 graden.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land bij de Duitse grens op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Devil Hall en John Oates, The Man Eater. En daarvoor een andere samenwerking. Sam Veldt met onder meer Anita en Mia Moor. En goed nieuws, de nieuwe buurtbus in Noordoost-Twente. Lijn 589, die verbindt vanaf aanstaande maandag Weerselo en Oldenzaal met elkaar. De bus gaat op werkdagen tussen 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds ieder uur rijden. En met de komst van deze nieuwe lijn speelt buurtbusvereniging Weerselo en omgeving in op de actuele reizigersbehoeften in de regio. En worden verschillende wijken in Oldenzaal beter

heerlijk zeg. Het lijkt me dan lekker om drummer te zijn als je deze plaat hoort. Keep the Faith hoor je van Bon Jovi, Cameron Whitcomb daarvoor en Kingdom of Fear. Gaan even uit voor de nieuws van 11 uur. Ken je deze plaat nog? Wat een lekkere hit was dit, hè? Ex-Ambassadors.

0: Het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet bike ook trappen.
2: Nee, die vet bike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
1: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
15: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Twente FM Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Opnieuw een actie van schoonmakers. Nadat ze gisteren staakten op Schiphol, gaan ze vanmiddag naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Ze zijn onder meer boos dat mensen die nog niet zo lang in de schoonmaak werken minder geld krijgen als ze ziek worden. Volgens werkgevers was dat altijd al zo en wordt het in de nieuwe cao juist beter. Het slechte weer in de Ardennen zorgt ervoor dat de brand in de Hoge Venen moeilijk is te blussen. Het zicht was slecht en er waren bomen omgevallen. Daardoor kon de brandweer er niet goed bij komen. Het vuur blijft ook oplaaien, vooral aan de oostkant van het natuurgebied. Nederland helpt ook mee met de bestrijding van de brand. En Max Verstappen blijft 2 jaar langer bij Red Bull, tot 2030. Er gingen al langere tijd geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar die komt er dus niet. Verstappen rijdt al zijn hele carrière voor Red Bull en werd meerdere keren wereldkampioen. Het voelt als een tweede familie, zegt Max. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een

0: staat of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontrole staat een kwartier op het hout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Love Will Save the Day, Whitney Houston. Aan het begin van het tweede gedeelte, de uitzendkracht op Twente FM voor donderdag 20 augustus. Vandaag nog een beetje herfstachtig weer. Kleine 5 mm neerslag is het te verwachten bij een zuidwestenwindkracht 4. Temperatuur stijgt tot een 21 graden. En er kan hier en daar een klap onweer voorkomen.

Lala, Freed from Desire en Simply Red met Sunrise. Als je van fietsen houdt en ook nog smaakvol genieten, dan heb ik het ideale combinatie voor je. Namelijk een Bourgondische fietstocht in de Lutte. Dit lag al een tijdje stil in verband met de vakantieperiode, maar nu zijn alle deelnemende bedrijven weer terug. Tot en met oktober kan er 40 kilometer gefietst worden. Van woensdag tot en met zaterdag is dat mogelijk. En daarbij kunnen deelnemers verschillende lekkere en leuke locaties bezoeken. Waaronder bijvoorbeeld een klompenmakerij, twee boerderijwinkels, een ijsboerderij en ook nog een hotel-restaurant voor een hele goede afsluiter. Als je denkt, nou, dat lijkt me wel wat. Kijk dan even op de website, visit deluttelosser.nl.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
9: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Minder Duitse toeristen boeken dit jaar een vakantiehuisje in Nederland. En dat is ook volgens diverse camping-eigenaren in Twente te merken. Nederland is voor Duitsers te duur geworden. Sinds dit jaar is de BTW op overnachtingen verhoogd van 9% naar 21%. In combinatie met hogere kosten voor levensonderhoud zorgt dat ervoor dat Duitse toeristen vaker korter verblijven of helemaal wegblijven. Bij vakantiepark Hulte in Holte komen minder Duitsers, terwijl het Mulke in Zuna ongeveer gelijk blijft qua vorig jaar. Buitencentrum Hesseheem in Markelo ziet juist meer boekingen. Daar verblijven veel Duitsers op de camping, waarvoor de BTW-verhoging niet geldt. Ondernemers in de recreatiesector pleiten voor het terugdraaien van de hogere BTW. Ze vrezen dat vakanties in eigen land steeds meer luxe producten gaan worden. Een geparkeerde auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand in Glanerbrug. De brandweer werd kort na 2 uur opgeroepen voor een autobrand in de Etudestraat. Uiteindelijk bleek de auto aan de nabijgelegen Overturenstraat in brand te staan. De brandweer van Glanerbrug wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verwoest werd. De brandlucht was in de wijde omgeving te ruiken. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt onder meer gezocht naar getuigen en camerabeelden. En de gemeente Losser gaat woningsplitsing toestaan in het buitengebied. Eerder dit jaar werd dat al mogelijk gemaakt binnen de bebouwde kom van de Losserse kernen. Bij woningsplitsing wordt een woning opgedeeld zodat er extra woonplekken ontstaan. Zeker bij bijvoorbeeld grotere boerderijen met erf in het buitengebied is dat een mooie optie. Een en ander is wel aan beleidsregels gebonden. Zo moet je bij woningsplitsing ook investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt niet alleen de Losserse woningvoorraad uitgebreid, maar blijft ook het karakter van het buitengebied behouden, aldus de gemeente. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start met wat ruimte voor de zon, maar later vanmiddag kunnen er ook buien vallen met mogelijk wat onweer. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht is het dan droger met opklaringen en daalt de temperatuur tot 13 graden.
12: Even Groen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Good luck, babe, van Chapel Roan en Shawn Mendes na het streeknieuws van 11:30 met Heart of Gold. Op dinsdag 8 september dan wordt er in Denenkamp weer een pitstop-workshop gehouden voor lokale ondernemers. Deze is vanaf 8:30 tot 10:00. Vindt plaats bij Westerhof Machinefabriek. De insteek is om ondernemers te helpen met hun toekomstvisie en groeipotentieel. In een praktische sessie van 2,5 uur leer je met een businessmodel op een gestructureerde en betrouwbare manier te analyseren. Als je denkt van dat klinkt goed, meld je dan even aan.

Bauza met Magnetic. Met de start van de nieuwe schooljaren vat ook Studio 15 weer de activiteiten. Het is onderdeel van Kaliber Kunstenschool, waarbij activiteiten worden gehouden in Almelo, Hengelo, Enschede en Hardenberg. Studio 15 geeft jongeren tussen de 12 en 30 jaar de ruimte om hun talent te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Kan op verschillende disciplines, van jam sessies tot en met DJ-workshops, om zo enkele voorbeelden te noemen. Als je meer informatie hierover wilt hebben, kijk dan even op Studio 15 Talenthouse.nl.

0: Een mannengriep tussen.
1: Discussie.
2: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
3: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20, in de regen is het iets koeler.

0: oosten van het land staat op dit moment alleen een file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Dat komt door controles bij de grens. De vertraging vanaf Zevenaar is ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Helene. De gemeente Enschede die doet mee met de landelijke inlevercampagne van vuurwerk. Nu het vuurwerkverbod van kracht is, mag niemand meer vuurwerk afsteken wat in de verboden categorie valt. Vanaf maandag 21 september kan verboden vuurwerk ingeleverd worden tussen 21:30 en 22:30. En dat kan bij het Diekman-terrein aan de Deinse Laan. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt er dan voor dat de inname van, veilig gebeurt en ook de vernietiging daarvan. Iedereen die straks betrapt wordt trouwens met verboden vuurwerk, loopt een behoorlijke kans op een boete. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery,
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeu nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuw in.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De Twentse energieloketten anticiperen al op de komende afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Mensen met een dak vol staan voor diverse keuzes om de energie zelf direct te gebruiken of slim op te slaan. Hiervoor zijn diverse opties zoals zonnestroomboilers of een thuisbatterij. Naar verwachting zullen meer mensen zich straks verdiepen in dit soort opties, aangezien stroom zelf dus amper nog iets oplevert. Onder meer de gemeente Lossen brengt het thema onder de aandacht. Zo kunnen de lokale energiecoaches adviseren over diverse mogelijkheden. FC Twente speelt vanavond een belangrijke wedstrijd in de strijd om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. In eigen huis wordt het Azerbeidzjaanse FK Karabach tegenstander. In de aanloop naar het duel was er wat onrust rond de club. Supporters uitten zondag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle hun onvrede over enkele keuzes van de ploeg en trainer John van der Brom. Aanvaller Daan Rots liet na afloop weten teleurgesteld te zijn in de reacties van het publiek. Ramiz Zerouki begrijpt de ploeggenoot, maar de focus ligt volgens hem nu volledig op Karabach. Ook Van der Brom wil de onrust niet groter maken dan nodig en rekent vanavond op de steun van supporters. De wedstrijd in Enschede begint om 8 uur, volgende week is dan de return. En de gemeente Almelo vraagt om op tijd projecten aan te melden die in de nabije toekomst een stroomvoorziening nodig hebben. Wie binnen 10 jaar woningen wil bouwen of werken aan onderwijsvoorzieningen, moet dit project dan uiterlijk 9 september van dit jaar aanmelden. De aanvragen worden beoordeeld en vanaf 1 oktober doorgestuurd naar de netbeheerder. Hierdoor kunnen projecten eerder op de wachtlijst komen, waardoor ze hopelijk ook eerder gerealiseerd kunnen worden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In eerste instantie vanmiddag wat ruimte voor de zon, maar later vanmiddag vallen er ook een paar buien met onweer. Het wordt maximaal 21 graden. Later vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur in Twente naar 13 graden.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles bij de Duitse grens. Vanaf Zevenaar is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Justin Timberlake, what goes around, comes around. Op zaterdag 12 september, dan is er weer de Open Monumentendag. En ook de gemeente Enschede pakt uit tijdens deze bijzondere dag. Zo is bijvoorbeeld het monumentale stadhuis geopend voor een unieke blik achter de schermen. En je kunt ook de toren beklimmen. Het kan allemaal vanaf 7:45 ochtends tot en met 16:00 middags. Verder zijn er ook nog rondleidingen gepland, waaronder specifiek in het stadsarchief. Als je van de partij wilt zijn, meld je dan even aan bij de gemeentelijke website enschede.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist.

0: met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ruim 30 jaar na een verkrachting is een man uit Apeldoorn opgepakt. De politie kwam bij hem uit na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn verkracht nadat ze was bedreigd met een mes. De politie heeft nog niet eerder iemand op het oog gehad als verdachte. Stuur je een AI-foto door via WhatsApp, dan verdwijnt per ongeluk het onzichtbare watermerk, blijkt uit onderzoek van BNR. Sinds deze maand is zo'n watermerk verplicht en bepaalde software kan daardoor herkennen dat het een AI-plaatje is. Maar dat blijkt te mislukken als WhatsApp ertussen zit. Het aantal doden door de Russische aanval vannacht op Kiev is opgelopen naar 15, dat schrijft de burgemeester op Telegram. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw uitgeroepen. Onder meer bedrijven, een school en een kinderziekenhuis in Kiev werden geraakt. En steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Vorig jaar steeg het aantal Nederlandse overnachtingen met ruim 7% tot ongeveer 400.000. We staan op plek 3 van buitenlandse gasten. De Zweedse campings denken dat de stijging dit jaar gewoon verder gaat. Het weer van Weer Online. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond neemt het aantal buien af en klaart het op. En dat was het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente.
5: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
7: Hier komt Twente samen.
5: Dankjewel
7: dat ook jij erbij bent.
5: Twente FM.
7: Door de middag. Mark Schepers.

voor de middag, donderdagmiddag. En ja, gisteren lekker weggeregend. Vandaag regent het opnieuw van tijd tot tijd, maar ook een zonnetje komt er af en toe bij. Het is een beetje een mix van alles, hè. Van het weekend wordt het gelukkig wat droger. Volgende week gaan de temperaturen ook nog weer een klein beetje omhoog. Krijgen we toch nog een beetje zo'n, hoe noemen ze dat, een Indian summer. Zo'n late zomer in september. Dan gaan we het meemaken. Zometeen Douwe Bob met With You, maar eerst Shakira en Burna.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De Twentse energieloketten anticiperen al op de komende afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Mensen met een dak vol staan voor diverse keuzes om de energie zelf direct te gebruiken of slim op te slaan. Hiervoor zijn diverse opties zoals zonnestroomboilers of een thuisbatterij. Naar verwachting zullen meer mensen zich straks verdiepen in dit soort opties, aangezien stroom zelf dus amper nog iets oplevert. Onder meer de gemeente Lossen brengt het thema onder de aandacht. Zo kunnen de lokale energiecoaches adviseren over diverse mogelijkheden. FC Twente speelt vanavond een belangrijke wedstrijd in de strijd om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. In eigen huis wordt het Azerbeidzjaanse FK Karabach tegenstander. In de aanloop naar het duel was er wat onrust rond de club. Supporters uitten zondag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle hun onvrede over enkele keuzes van de ploeg en trainer John van der Brom. Aanvaller Daan Rots liet na afloop weten teleurgesteld te zijn in de reacties van het publiek. Ramiz Zerouki begrijpt de ploeggenoot, maar de focus ligt volgens hem nu volledig op Karabach. Ook Van der Brom wil de onrust niet groter maken dan nodig en rekent vanavond op de steun van supporters. De wedstrijd in Enschede begint om 8 uur. Volgende week is dan de return. En de gemeente Almelo vraagt om op tijd projecten aan te melden die in de nabije toekomst een stroomvoorziening nodig hebben. Wie binnen 10 jaar woningen wil bouwen of werken aan onderwijsvoorzieningen moet dit project dan uiterlijk 9 september van dit jaar aanmelden. De aanvragen worden beoordeeld en vanaf 1 oktober doorgestuurd naar de netbeheerder. Hierdoor kunnen projecten eerder op de wachtlijst komen, waardoor ze hopelijk ook eerder gerealiseerd kunnen worden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In eerste instantie vanmiddag wat ruimte voor de zon, maar later vanmiddag vallen er ook een paar buien met onweer. Het wordt maximaal 21 graden. Later vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur in Twente naar 13 graden.
13: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege grenscontroles. Hier is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: life.
1: Bon Jovi en It's My Life. En daarvoor hoorde je nog Somber, My Body Isn't Ready. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Donderdagmiddag, bijna 2 uur. Zometeen nog veel meer lekkere muziek. Ook Michael Jackson komt er nog voor je aan. Maar eerst deze, The Scene.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling.

0: Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. BlueM, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat erkende hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Hij blijft tot 2030. Max zegt dat het klopt dat hij begin dit seizoen na een paar slechte races dacht aan stoppen, maar dat het team nu verder is. Het weer van Weer Online. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege een controle bij de Duitse grens. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
8: Hier komt Twente samen.
9: Dankjewel
8: dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM.
8: Door de middag. Mark Schepers.

Tender O'Neill bij Twente FM. En zometeen hoor je nog Stella Lefty, Boston. Het streeknieuws komt er voor je aan. Weer op de hoogte van alles wat er in Twente speelt. Maar eerst even de special van de chef. Oftewel chef special. Dit is Speed of Light.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will leven in de brouwerie.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutz.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De Twentse energieloketten anticiperen al op de komende afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Mensen met een dak vol staan voor diverse keuzes om de energie zelf direct te gebruiken of slim op te slaan. Hiervoor zijn diverse opties zoals zonnestroomboilers of een thuisbatterij. Naar verwachting zullen meer mensen zich straks verdiepen in dit soort opties, aangezien stroom zelf dus amper nog iets oplevert. Onder meer de gemeente Lossen brengt het thema onder de aandacht. Zo kunnen de lokale energiecoaches adviseren over diverse mogelijkheden. FC Twente speelt vanavond een belangrijke wedstrijd in de strijd om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. In eigen huis wordt het Azerbeidzjaanse FK Karabach tegenstander. In de aanloop naar het duel was er wat onrust rond de club. Supporters uitten zondag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle hun onvrede over enkele keuzes van de ploeg en trainer John van der Brom. Aanvaller Daan Rots liet na afloop weten teleurgesteld te zijn in de reacties van het publiek. Ramiz Zerouki begrijpt de ploeggenoot, maar de focus ligt volgens hem nu volledig op Karabach. Ook Van der Brom wil de onrust niet groter maken dan nodig en rekent vanavond op de steun van supporters. De wedstrijd in Enschede begint om 8 uur. Volgende week is dan de return. En de gemeente Almelo vraagt om op tijd projecten aan te melden die in de nabije toekomst een stroomvoorziening nodig hebben. Wie binnen 10 jaar woningen wil bouwen of werken aan onderwijsvoorzieningen moet dit project dan uiterlijk 9 september van dit jaar aanmelden. De aanvragen worden beoordeeld en vanaf 1 oktober doorgestuurd naar de netbeheerder. Hierdoor kunnen projecten eerder op de wachtlijst komen, waardoor ze hopelijk ook eerder gerealiseerd kunnen worden. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? In eerste instantie vanmiddag wat ruimte voor de zon, maar later vanmiddag vallen er ook een paar buien met onweer. Het wordt maximaal 21 graden. Later vanavond en vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur in Twente naar 13 graden.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles bij de Duitse grens. Hier is het oponthoud ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Paul en Nati Natasha hoorden je bij Twente FM. Hey, door de middag, koop je die middag door. Waarschijnlijk ben je alweer lekker aan het werk. Ik bedoel, kijk eens even naar buiten welke files ik van de week alweer gezien heb. Dat ik dacht van, oh ja, het gewone leven is echt weer begonnen. Nou, gelukkig help ik je die middag ook gewoon door. Want ja, het is toch bijna het einde van de week. En ondanks dat het misschien voor jou de eerste week is na de vakantie, is het toch een soort van zwaar, hè? Ja, eerste weekjes wegen altijd zwaar. Hey, zometeen muziek van Jonas Blue en Malief. John Mayer komt er ook nog aan. Maar eerst Josh Stone. Dit is

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
12: Adverteer ook in Twente. En

0: dagen naar een jeugdgevangenis. Dat is net zoveel als een voorarrest, dus hij mag naar huis. En verder moet hij hulp zoeken en zich aan een avondklok houden. Ook al is er de afgelopen dagen wat regen gevallen, de maatregelen tegen de lange droogte worden nog niet versoepeld. Blijkt naar overleg tussen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties. Dus bijvoorbeeld boeren in veel regio's mogen nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. En het Twentekanaal blijft dicht. De NS vraagt reizigers om hun afval vandaag niet meer in de trein weg te gooien. Een deel van de treinschoonmakers is aan het staken. Daarom worden de prullenbakjes minder vaak geleegd. De vakbond organiseert de staking omdat sommige medewerkers minder doorbetaald krijgen bij ziekte. Morgen is de staking voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met fikse regenval over het land en lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten met zon voor. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens door controles bij de Duitse grens. Een voorbijknopend Oud-Dijk kost dit je 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Ray en Where is my husband? En zo rollen we alweer het laatste uur in van Door de Middag op Twente FM. Ik help je die middag door met lekkere muziek. Zometeen Chris Ria. En niet schrikken, het is nog steeds niet Driving Home for Christmas. Nee, hij ligt nog on the beach. Komt er zo aan, maar...

William Pitt en City Lights uit de jaren 80. En zo is het 4:10 en schakelen we even een tandje naar beneden. Even tot rust komen met een heerlijk rustig plaatje van Jennifer Rush, Destiny.

0: jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Almelo en Twenterand ruilen taken in de asielopvang. Almelo vangt 60 asielzoekers voor Twenterand op binnen het bestaande AZC. Terwijl Twenterand 60 statushouders huisvest die eigenlijk aan Almelo waren toegewezen. De spreidingswet maakt deze uitwisseling mogelijk. Door de ruil lijkt de komst van een AZC in Twenterand, waar bewoners zich eerder tegen verzetten, van de baan. Statushouders kunnen uiterlijk juli 2027 terecht. De Aziatische hoornaar rukt op in Nederland. Dat blijkt uit werk van ongediertebestrijder Richard Knol uit Hellendoorn. Hij verwijdert gifvrij 5 à 6 nesten per dag door heel Overijssel, waaronder een fors nest in een plantaan aan de Mozartlaan in Hengelo. Eén nest eet volgens Knol jaarlijks al gauw 12 kilo insecten op. En bewoners naar de Hengeloze wijk Grote Drienen voelen zich onveiliger door overlast van groepen jongeren met vuurwerk, vernielingen en intimidatie rond het winkelcentrum en voetbalkooi bij basisschool De Akker. Volgens buurtbewoner Jorieke Ulrike nam de overlast sinds de zomervakantie toe en is iemand mishandeld ook. De gemeente belegt binnenkort een bewonersbijeenkomst. Heb ik u het weer voor Twente? Vanmiddag vallen meerdere buien, soms met onweer, maar als het even droog is, komt de zon erbij. De wind is matig en het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden. En vanavond neemt de buiigheid af en er zijn er meer opklaringen.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Feeling Lost Frequencies bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je luistert. Zometeen meer muziek. Justin Timberlake komt eraan. Ook Elak en de Chainsmokers met Jungle. Maar eerst Hoodie en de Blowfish. Only wanna be with

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
15: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
16: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
15: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
16: De schaduwmakers uit het oosten.
17: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Goed nieuws over de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Het vuur is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen meegeholpen met blussen. Ons land steunt de Belgen met blushelikopters. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de verdachte dood van een man in een Rotterdamse woontoren. Hij werd gistermiddag gevonden in zijn appartement en de politie denkt dat hij om het leven is gebracht. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. En zij komen ook uit Rotterdam. De 6 mensen die vrijdag gewond raakten bij een ongeluk in een trekkersfile op een snelweg in Brabant zijn het ziekenhuis uit. De vrouw die het ongeluk veroorzaakte blijft volgens de politie verdachte. Zij botste achterop de file die ontstaan was door boeren die met trekkers onderweg waren naar

0: graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de weg. De meeste vertraging is er nu door de Duitse grenscontroles op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grenzen heb je op beide wegen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: wel toevertrouwd hoor. Lekkere muziek van Bruno Mars, zojuist hoorde je On My Soul.
1: Twente komt thuis.
0: Daar luister je naar de middagshow voor Twente met zojuist ook nog die lekkere van The Quick uit de jaren 80. Rhythm of the Jungle op een toch wat wisselvallige donderdagmiddag. Vanochtend hadden we nog wat somber, inmiddels trekken er wat buien over, kan wat om hierbij zitten. Hoe ziet het er de komende dagen uit? Daar gaan we het straks over hebben. Welkom bij de middagshow.
2: Twente actueel.
0: Met vandaag werkloosheidscijfers. De werkloosheid is licht opgelopen de afgelopen maand naar 4%. Vooral meer jongeren zitten zonder baan. Hoe zit dat in Twente? Daarover straks meer. Nog meer economisch nieuws, want campings en vakantieattracties en parken in onze regio, die merken dat er minder Duitse toeristen naar Nederland komen. Dat heeft vooral te maken met de gestegen BTW en hogere kosten voor Duitsers in Nederland. Simpelweg te duur geworden, zeggen diverse vakantieparken. Maar er zijn ook uitzonderingen, daarover straks ook meer. En afgelopen nacht is er een geparkeerde auto verwoest door brand in Glanerbrug. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Maar de brandweer die zoekt getuigen en misschien camerabeelden. En verder natuurlijk vanavond een belangrijke wedstrijd voor FC Twente in een plekje in de Conference League. Moet Twente tegen het Azerbeidzjaanse Karabach optreden. Om 8:00 begint die wedstrijd. En we gaan zien wat daar vanavond uit gaat komen. Straks uiteraard ook nog een kleine voorbeschouwing. Dus dat en meer in de middagshow met zometeen muziek van Marshmallow, Sly Fox en ook Gwen McRae. Naar eerst de lekkere track van Jess Lynn. Hold My Hand hoor je nu.
3: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 15:15.

0: Slow Motion. Het is nieuwe muziek van Marshmello en de Jonas Brothers samen.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En Jas Glyn was vandaag de lekkere track. Je muzikale hart onder de riem voor de donderdagmiddag. De laatste loodjes van je werkdag. Morgen nog een dagje werken als je een werkweek te pakken hebt. Maar het kan natuurlijk ook maar zo zijn dat je nog lekker in je zomervakantie zit. Vandaag wel een beetje wisselvallig terwijl deze middag. Er vallen wat buien, kan om hierbij zitten. Is voor de natuur natuurlijk wel goed na al die droogte van de afgelopen weken. Vandaag economisch nieuws. De werkloosheid in Nederland is in juli toegenomen met 4%. In juni was dat nog 3,8% van de beroepsbevolking. Waren in juli ruim 400.000 werklozen. De werkloosheid nam vooral onder mannen iets meer toe dan vrouwen. Het gaat dan vooral om mannen in de groep tot 45 jaar, meldt het CBS vandaag op basis van de nieuwste cijfers. Bij vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. In de afgelopen 3 maanden kwam er per maand gemiddeld 2.000 werklozen bij. En het aantal mensen met betaald werk nam gemiddeld met 11.000 per maand af. Dat dus op basis van in ieder geval de nieuwste cijfers die het CBS vandaag bekend maakte. Nou, iedere maand houden we dat natuurlijk een beetje bij. En hoor je dat ook hier bij de middagshow? Nou, ik hoop dat je het een beetje trekt. De ene laatste werkdag van de week met heel veel fijne muziek om je muzikaal te ondersteunen. Dat doen we zo meteen met Gwen McRae. Keep the fire burning. Nou, dat vlammetje dat blijft vast wel bij je branden. En ook krijg je straks weer een update van onze nieuwsredactie, Twente Remstrekens. En ook nog nieuwe muziek van Prospa en Clooney. VD, Free Your Mind. Ook die hoor je straks. Eerst wat muzikaal geweld uit de jaren 80 van Sly Fox. Let's go all the way bij de middagshow. Tot 7 uur luisteren naar Twente komt thuis.

weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb nog even overwogen. Moet ik misschien de verwarming aanzetten gisteren? Maar gelukkig is het niet gebeurd. Het is natuurlijk ietsje frisser dan we gewend waren de afgelopen weken. Keep the fire burning van Gwen McRae. En daarvoor nog Sly Fox. Let's go all the way bij Twente FM. Straks hier een update van onze nieuwsredactie. Twente FM Streeknieuws. Ga je horen naar Frostpine Queen.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Almelo en Twenterand ruilen taken in de asielopvang. Almelo vangt 60 asielzoekers voor Twenterand op binnen het bestaande AZC. Terwijl Twenterand 60 statushouders huisvest die eigenlijk aan Almelo waren toegewezen. De spreidingswet maakt deze uitwisseling mogelijk. Door de ruil lijkt de komst van een AZC in Twenterand, waar bewoners zich eerder tegen verzetten, van de baan. Statushouders kunnen uiterlijk juli 2027 terecht. De Aziatische hoornaar rukt op in Nederland. Dat blijkt uit werk van ongediertebestrijder Richard Knol uit Hellendoorn. Hij verwijdert gifvrij 5 à 6 nesten per dag door heel Overijssel, waaronder een fors nest in een plantaan aan de Mozartlaan in Hengelo. Eén nest eet volgens Knol jaarlijks al gauw 12 kilo insecten op. En bewoners naar de Hengeloze wijk Grote Drienen voelen zich onveiliger door overlast van groepen jongeren met vuurwerk, vernielingen en intimidatie rond het winkelcentrum en voetbalkooi bij basisschool De Akker. Volgens buurtbewoner Jorieke Ulrike nam de overlast sinds de zomervakantie toe en is iemand mishandeld ook. De gemeente belegt binnenkort een bewonersbijeenkomst. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag vallen meerdere buien, soms met onweer, maar als het even droog is, komt de zon erbij. De wind is matig en het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden. En vanavond neemt de buiigheid af en er zijn er meer opklaringen.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging. Op de A35 van Enschede naar Almelo sta je wel 10 minuten vast tussen Delden en knooppunt Azelo. De N35 van Zwolle naar Almelo rijdt het langzaam. Bij Wierdewest, de vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
13: All right.

Douwebop, the world is our home. En daarvoor werd je nog bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente is ook na te lezen op 120.nl. En ook op onze website terug te vinden. Een nieuwe aflevering van het programma Wereldwijd met Herman Haverkaten. Bijzondere aflevering met daarin aandacht voor muziek.

Madonna en Vogue op Twente FM. En daarvoor nog Cheryl Lynn en Got To Be Real op Twente FM. Het radiostation voor Twente op een toch wat druilerige donderdagmiddag. Nou ja, er vallen wat buien, kan onweer bij zitten. Maar dat is voor de natuur wel even goed. Hoewel het natuurlijk veel te weinig is om al die droogte van de afgelopen weken een beetje te ledigen. Vandaag temperatuur was 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Morgen, je vrijdag, die is op zich redelijk met ruimte voor de zon. Maar er kan ook een bui tussen zitten. En het wordt zo'n 20 graden. Het weekend zelf gaat droog verlopen. De temperaturen zo'n 20 graden. Met af en toe wat ruimte voor de zon en lichte bewolking is het dus droog. Begin volgende week een beetje hetzelfde weerbeeld. Temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Met een zonnetje en ook af en toe kans op een bui. Kortom, de hele hete dagen zijn voorbij, maar er valt ook af en toe een buitje.

0: Cameron Wijkamp, de Amerikaanse singer-songwriter met deze grote hit Kingdom of Fear. En daarvoor hoorde je nog Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Gaan we zeker niet doen, we gaan lekker vooruit in de tijd. Dat betekent zometeen de 5 uur uit je dakplaat. Muzikaal gezien, laat maar weten wat je wil horen.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
15: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
16: Goedemiddag.

0: land daar onder controle, zegt de binnenlandminister. Brandweermensen uit België en andere EU-landen zijn al bijna een week dag en nacht aan het blussen. Ons land helpt mee met Chinook-helikopters. Hoe lang die nog nodig zijn bij de brand in België is niet bekend. Het is jaren geleden dat er zo weinig Nederlandse wielrenners meededen aan de Vuelta, dat is de Ronde van Spanje. Er staan er maar 9 aan de start, zaterdag in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de Tour de France deden van de zomer 17 Nederlanders mee. En dat was juist het hoogste aantal in jaren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan vooral veel dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Het is onder meer druk op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierdewest. Daar heb je net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. Op de A73 staat file van Nijmegen naar Maasbracht tussen de afrit Nijmegen en Malden. Je doet er daar 10 minuten langer over. En op de N36 van Ommen naar Almelo heb je ook 10 minuten oponthoud tussen Almelo Noord en Wierden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, de nieuwe single geldhit van dit moment.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog de vijf uur uit je dakplaat. Het was een suggestie van Rianne. Zij mailde voor Republica uit de jaren 90. Ready to go was een one-hit wonder, maar wel een leuke plaat om weer eens een keer te draaien. En daarmee het officiële startsignaal van je vrije donderdagavond. En het einde van de één na laatste werkdag van de week. Vooral die wikkels die gewoon een werkweg hebben.
2: Twente actueel.
0: De middagshow is er ook voor jou tot 7 uur. Vanavond is dit Twente komt thuis. Vandaag 20 augustus. Het is in ieder geval een dag met op dit moment een paar buien die overtrekken. En onweer bij zitten. En vandaag werd bekend dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull verlengd heeft. Er was veel speculatie. Zou die blijven? Zou die niet? Nou, tot 2030 bijgetekend. Dus daarmee haalt hij alle geruchten er in ieder geval uit de wereld. Nog meer sportnieuws. Vanavond een belangrijke wedstrijd voor FC Twente. Voor een plek in de Conference League moet Twente het opnemen tegen het Azerbeidzjaanse Karabach. De wedstrijd vanavond om 8 uur in eigen huis is in ieder geval bijzonder en lekker om thuis te kunnen spelen. Volgende week is dan de return in Azerbeidzjan. Dus dat wordt spannend. We gaan er uiteraard straks over praten. En verder ook vandaag economisch nieuws. De werkloosheidscijfers werden vandaag bekend. De werkloosheid in de maand juli is licht opgelopen van 3,9 naar 4% op basis van deze nieuwste cijfers. Dat en meer, je hoort het in de middagshow. Met heel veel lekkere muziek voor onderweg naar huis op de laatste loodjes van je werkdag. De Babysitter Circus. En dit is Bastille, Shut Off the Lights.

0: Alité, Wow, Lolita was een hit van alweer een jaar of 20 geleden, als ik het goed heb.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordy Goorman.
0: En daarvoor nog Bastille, Shut of the Lights. Het is donderdagmiddag. Lekker onderweg naar huis, hoop ik voor je. Of nog even de laatste dingen afronden op de werkvloer met de middagshow tot 7 uur vanavond. De gemeente Terbergen gaat de komende tijd flink wat wegenonderhoud uitvoeren, maakt de gemeente bekend. Onder meer gaat het om enkele beton- en asfaltreparaties. Tot het einde van het jaar wordt in alle kernen wel wat werk verricht, zoals in de Beemselerweg en de Kemnaweg in Albergen, de Lemenhofweg en de Veeneggenweg in Geesteren en de Kerkstraat in Reutem. Daar wordt het een en ander aangepakt. Wil je er meer over weten, kun je terecht op de website van de gemeente Terbergen, waar ze in ieder geval de werkzaamheden ook hebben aangekondigd en je dus rekening kunt houden met enige overlast. Dat en meer ook straks in het streeknieuws. We gaan je namelijk gewoon even bijpraten, dus blijf lekker luisteren naar Twente FM met...

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 9:30 tot 2 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Almelo en Twenterand ruilen taken in de asielopvang. Almelo vangt 60 asielzoekers voor Twenterand op binnen het bestaande AZC. Terwijl Twenterand 60 statushouders huisvest die eigenlijk aan Almelo waren toegewezen. De spreidingswet maakt deze uitwisseling mogelijk. Door de ruil lijkt de komst van een AZC in Twenterand, waar bewoners zich eerder tegen verzetten, van de baan. Statushouders kunnen uiterlijk juli 2027 terecht. De Aziatische hoornaar rukt op in Nederland. Dat blijkt uit werk van ongediertebestrijder Richard Knol uit Hellendoorn. Hij verwijdert gifvrij 5 à 6 nesten per dag door heel Overijssel, waaronder een fors nest in een plantaan aan de Mozartlaan in Hengelo. Eén nest eet volgens Knol jaarlijks al gauw 12 kilo insecten op. En bewoners naar de Hengeloze wijk Grote Drienen voelen zich onveiliger door overlast van groepen jongeren met vuurwerk, vernielingen en intimidatie rond het winkelcentrum en voetbalkooi bij basisschool De Akker. Volgens buurtbewoner Jorieke Ulrike nam de overlast sinds de zomervakantie toe en is iemand mishandeld ook. De gemeente belegt binnenkort een bewonersbijeenkomst. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag vallen meerdere buien, soms met onweer, maar als het even droog is, komt de zon erbij. De wind is matig en het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden. En vanavond neemt de buiigheid af en er zijn er meer opklaringen.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan vrij veel dagelijkse files. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. De A35 is het wel wat drukker, van Almelo naar Enschede. Tussen Almelo-West en Hengelo-Zuid heb je bijna een kwartiertijdverlies. En op de N35 van Zwolle naar Almelo sta je 10 minuten in de file tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West. En tot zover de ANWB.

Democrats bij de Main Radio Station voor Twente. Call on me met daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Op onze website twentefm.nl en 120.nl vind je meer nieuws en achtergronden. En lees je dus meer over het laatste nieuws uit Twente. Onderweg Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. En ook De Bausa, die grote hit, die zomerhit van 2026. Hoor je zo. Eerst is dit Cardi.

Sap, hè, deze. Mama Say, Mama Sa, Mama Appelsap. Nou, als je dat helemaal gehoord hebt, hoor je ook nooit meer wat anders is op plaat. Dat is altijd wel jammer. Daarvoor nog Michael Jackson hoorde je, Wanna Be Starting Something. En ook nog Padam Padam. Dat was die grote hit van Kylie Minogue van alweer een paar jaar geleden. Vanavond, belangrijke wedstrijd voor SC Twente. In de voorrondes voor de Conference League moet SC Twente tegen het Azerbeidzjaanse Karabach. Die wedstrijd die wordt om 8:00 afgetrapt in eigen huis. En dan moet Twente dus inderdaad een mooi resultaat weten neer te zetten. Nou ja, ze kunnen het wel. Hebben ze ook de vorige keer laten zien op Europees niveau. Terwijl het een afgelopen weekend weer een klein beetje misging. Vanavond dus om 8:00 in de aanloop was er wat onrust rond de club. Supporters die uit de zondag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle nog een onvrede over enkele keuzes van John van der Brom, de trainer. Aanvaller Daan Rots die de afloop nog weten teleurgesteld te zijn in de reacties van het publiek. En Ramiz Serouki die begrijpt zijn ploeggenoot. Maar de focus ligt volgens hem nu volledig op Karabach dus vanavond. En ook Van der Brom wil de onrust niet groter maken dan die is. Hij rekent vooral op de steun van de supporters vanavond. De 12e man is dus belangrijk in de wedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach om 8:00. En volgende week is dan de return. Nou, we hopen op een mooie wedstrijd met ook een mooi resultaat voor FC Twente. Want ja, het is natuurlijk ook lekker voor de pegels als er een beetje op Europees niveau goed gespeeld wordt bij FC Twente. Nou, vanavond dus die wedstrijd. Je leest trouwens de voorbeschouwing ook op onze website. Daarvoor ga je naar 1Twente.

of My Castle. Het was de remake van de Wham-Do Project. Die hadden King of My Castle. Nou, zo werd de koninklijke familie compleet met Criss Cross Amsterdam zojuist en Ina. En ook nog hier de Boza Magnetic bij Twente FM. Het is bijna...

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fout van de arts of verpleegkundige en niet naar de omstandigheden waarin die fout is gemaakt. De kans op medische missers neemt daardoor al jaren niet af. Aan de rand van Dokkum in Friesland is een fietser zwaar gewond geraakt tijdens heftig onweer. Hij werd geraakt door de bliksem en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die er aan toe is, is niet bekend. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Dat is een soort tornado, maar dan dus boven water. Pro vindt dat het kabinet te weinig beweegt in de begrotingsonderhandelingen, zegt die partij na overleg met minister van Financiën Heijnen. Ze vinden het tijd dat het kabinet een duidelijke keuze maakt over links of over rechts. Voor Pro is het belangrijk dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Zeker 18 mensen hebben vorige week door de zonsverduistering schade aan hun ogen opgelopen. Er zitten 5 kinderen bij. Dat blijkt uit een onderzoek onder oogartsen. In de meeste gevallen valt de schade mee en zien de mensen vlekken. Pas over een jaar valt te zeggen of de oogschade blijvend is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert te weinig. Het trekt opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land worden de files wat korter. De meeste leveren ook maar een paar minuten vertraging op, maar er zijn wat uitschieters, zoals de A35 van Almelo naar Enschede. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Almelo en Hengelo. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is het druk tussen Beuningen en Malden, met 20 minuten tijdverlies. Verder sta je ook 20 minuten vast op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Is daar druk tussen Elde en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis.

0: Alex Warren en Fever Dream. Lekker deze hoor, bij Twente FM. Welkom in je donderdagavond.
1: Twente komt thuis.
0: Dit is de middagshow met de aftrap voor Anastasia. I'm out of love. Het is inmiddels 10 minuten over 6. Vandaag 20 augustus op de kalender. Het is op dit moment een beetje wisselvallig met de nodige buien. En daar kan ook onweer bij zitten. Maar de komende dagen wordt het geleidelijk aan wat droger. Temperaturen blijven best aangenaam tussen de 20 en 25 graden.
2: Twente actueel.
0: Straks praat ik je bij over het weer voor de komende dagen. Met vandaag de nieuws dat er steeds minder Duitse toeristen dit jaar naar Nederland komen voor vakantie. Volgens diverse vakantieparken is Nederland voor Duitsers te duur geworden. Het heeft onder andere te maken met de btw-verhoging op overnachtingen. Die zijn per begin dit jaar verhoogd van 9% btw naar 21% btw. En ook de hogere kosten voor levensonderhoud zorgen ervoor volgens diverse vakantieparken voor dat Duitse toeristen vaker korter verblijven of helemaal wegblijven. Het beeld is wel wisselend, want in de regio zien we in ieder geval ook dat daar wat verschillen in zitten. We gaan er straks naar kijken. Verder vandaag ook economisch nieuws. De werkloosheidscijfers die zijn ietsje opgelopen. In de maand juli was de 4% van de beroepsbevolking werkloos tegen 3,9%. Een eerder en vanavond een belangrijke wedstrijd natuurlijk voor FC Twente. Die spelen de eerste Europese wedstrijd tegen Karabach. Volgende week is de return in Azerbeidzjan. Dus dat wordt een spannende wedstrijd om 8 uur. Dus een kleine 2 uur daar de aftrap van de wedstrijd. Dit is Rita Ora, Lay Your Love On Me.

0: Sonic Surfers en Justin Brown samen. Take me up.
1: Twente komt thuis. Met Jonny Goorman.
0: En daarvoor nog Rita Ora. Let You Love Me op Twente FM. Het radiostation voor Twente. Het is donderdagavond alweer de ene laatste werkdag van de week. We hebben het weer overleefd met vandaag nieuws over de toeristische sector. Ik zei het al, er zijn volgens diverse vakantieparken minder Duitse toeristen die naar Nederland komen dit jaar. Dat zou volgens diverse parken te maken hebben met de btw-verhogingen van 9% naar 21% per 1 januari van dit jaar. Ondernemers in de recreatiesector pleiten al langer voor terugdraaien van die hogere btw. En het is ook duur geworden hoor. Ik heb laatst ook ergens een hotelovernachting geboekt dat je denkt, jongen. Maar goed, het is in ieder geval dus zo dat de vakantieparken zeggen dat er minder Duitsers zijn. Hoewel het beeld wel wisselend is hier in Twente. Bij vakantiepark Het Hulte in Holte komen minder Duitsers. Maar het Mulken in Zuna zegt ongeveer gelijk gebleven is ten opzichte van vorig jaar. En ook bij de Hesseheem en Markelo, daar zijn ze wel positief. Er zijn namelijk meer boekingen, daar verblijven veel Duitsers op de camping. Waarvoor de btw-verhoging niet geldt. Dat is interessant. Hoe hebben ze dat dan weer gedaan? Ik zag laatst ook ergens een actie waarbij dan, want op maaltijden blijft het hetzelfde, dat je dan een gratis hotelovernachting krijgt als je in het hotel eet. Ja, zo kun je het ook een beetje omzeilen. Nou ja, in ieder geval de recreatiesector heeft het lastig. Ik vind het ook wel een groot verschil hoor. Als je hier in de grensregio woont en je gaat wel eens in Duitsland even jij een hapje eten op een terras zitten, dan zie je gewoon de enorme prijsverschillen ten opzichte van Nederland. Dan vraag ik me af, hoe kan het zo zijn dat je bij een restaurant of een café daar veel minder betaalt dan in Nederland? Die verschillen zijn best wel groot. Dus het loont ook af en toe wel eens om over de grens eventjes op het terras te gaan zitten. Maar goed, ik wil niet mensen op ideeën brengen, maar onze Nederlandse horeca weer last van heeft. Die hebben

0: verdwijnen.
1: Toch een beetje het muzikale boegbeeld van Zeeland. Bluff en dansen aan zee. Met ook iets uit de jaren 80, zojuist bij Twente FM. Door de Poison Arrow van ABC. Zometeen het laatste streeknieuws uit Twente. Eerst tijd voor muziek van Jugal, Imal Angel en Ulzorna T. Dit is Moving to the Sun. Nou, dat lijkt me geen slecht.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Glazenmine? Kom dan kijken. BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
11: Want we will live.
10: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Lossen maakt woningsplitsing in het buitengebied definitief mogelijk. Het college heeft de beleidsregels daarvoor vastgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. De gemeente wil bijdragen aan een gevarieerder en betaalbaar woningaanbod zonder extra ruimtebeslag. De initiatieven wordt gekeken of deze passen binnen het gemeentelijk woonbeleid. Het is onzeker wanneer het Twentekanaal weer open kan voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat meldt dat het waterpeil ondanks de regen nog lang niet voldoende is gestabiliseerd. De afsluiting kan weken of zelfs maanden duren. Het Hengeloze College schrijft dat de effecten op het bedrijfsleven groot zijn en het watertekort ingrijpend doorwerkt. En vanaf maandag 24 augustus rijdt buurtbuslijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. De bus gaat op werkdagen ieder uur tussen 7 en 7 rijden. De route loopt via de Oldenzaalse woonwijken Gravenes en De Tij naar het station. Buurtvereniging Weerselo maakt hiermee gebieden bereikbaar waar tot nu toe geen openbaar vervoer beschikbaar was. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de buiigheid af. Er zijn wat opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Het is meest droog. Morgen wordt ook een wisselvallige dag met soms stevige buien.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de avondspits zijn intussen opgelost. Een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A325, daar sta je nog wel een kwartier vast vanuit Nijmegen tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Hunter X. Ja, die is ontzettend populair nog steeds. K-pop Demon Hunters komt die uit. De Netflix-film die ontzettend veel bekeken is door vooral de jongere generaties, zullen we maar zeggen. Golden, en daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Wil je meer nieuws en achtergronden? Dan ga je naar onze website 120.nl. Als je toch online bent, wil je meer Twente FM? Dan kun je terecht op twentefm.nl/luister. Daar vind je heel veel extra radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. En

geweest tijdens een protestlied. Toen hij een keer werd betrapt met een man. Toen kwam hij een beetje uit de kast. En toen dacht hij, nou, daar ga ik dan ook maar een liedje over maken. Want hij werd betrapt in een openbaar toilet. Let's go outside, George Michael. En daarvoor nog Henrique Iglesias en Nicole Scherzinger samen. En Heartbeat op een wisselvallige donderdagmiddag. Want op dit moment een paar buien. Er kan onweer bij zitten. Die doven overigens later vanavond wel uit. En dan zijn er opklaringen en ligt de temperatuur vannacht rond de 13 graden. Morgen, je vrijdag, is er ook wat ruimte voor de zon. Er kan een buitje tussen zitten en het wordt dan zo'n 20 graden. Het weekend zelf gaat droog verlopen. Er is af en toe wat ruimte voor de zon, lichte wolkenvelden en de temperaturen tussen de 19 en 20 graden. Volgende week een beetje hetzelfde weerbeeld. Er is ruimte voor de zon. Er kan af en toe een buitje tussen zitten en de temperaturen gaan ietsje oplopen naar 22 tot lokaal 25 graden. Kortom, het hele hete zomerweer ligt achter ons. Af en toe zit er een buitje bij, maar er is ook ruimte voor de zon. Hollands zomerweer, niet vervelend zou ik zeggen.

Het is de WK-song 2026. Shakira en Burna Boy samen. Die Die. Daarvoor nog Mai Tai. Het rijmt een beetje op elkaar. History. Daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Zometeen na 7 de avonddienst. Nicky van Spons is je host. Ik wens je een fijne avond. En spreek je morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
14: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Door het warme weer van de afgelopen tijd was het alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Die moesten volgens BNR dit jaar al 1700 keer uitrukken. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 20%. De meldingen gingen vooral over kleine incidenten op het water, want het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Er zijn plannen om de asielopvang in het Friese Balk langer open te houden. En daar is de gemeente niet blij mee. Het was eerst de bedoeling dat de plek in oktober zou sluiten, maar het COA wil er 3 jaar aan vastknopen, omdat er in de omgeving geen alternatieve opvang te vinden is. Balk pikt dat niet. Afspraak is afspraak, zeggen ze. In het Brabantse Zevenbergen is een stal met daarin 5 stieren afgebrand en die zijn allemaal dood. De stal is niet meer te redden en het dak is voor een deel ingestort. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook krijgen inwoners van Zevenbergen het advies om ramen en deuren te sluiten. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere werkt zo goed dat het met een jaar wordt verlengd. Sinds de maatregel begin dit jaar inging is er veel minder overlast en geweld door jongeren. In het Almeerse centrum mogen groepen van meer dan 3 mensen niet meer samenkomen. Overtreders kunnen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Het trekt opnieuw stevige buien over. Met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost, alleen op de A12 vanuit Arnhem.

0: Ik zou inderdaad net als Dua Lipa wel de hele avond weg kunnen dansen. Fijn dat je er bent. Fijn dat je luistert naar de avonddienst. Ik heb zo dadelijk Kane voor je. Maar eerst de allernieuwste van Somber. Hier is My Body Isn't Ready.
1: Twente FM. Dit is de avonddienst. Met Nicky van Spronsen.

Geen met Can You Handle Me op jouw favoriete radiostation Twente FM. Een track die in het jaar 2000 werkelijk overal te horen was. En we blijven nog een beetje in datzelfde topjaar hangen, want we steken de oceaan over naar een Amerikaanse R&B-gigant. Dit was in 2000 haar absolute comeback hit. Hier is Toni Braxton met He Wasn't Man Enough. Dark Child.

0: Never Forget You van Afrojack. Wij doen het toch wel goed hoor, als klein kikkerlandje met al die fantastische artiesten die hele lekkere muziek uitbrengen. Het is natuurlijk bijna 8 uur. Nou ja, we hebben nog een klein half uurtje te gaan. En dan barst het natuurlijk enorm los in de vesten. Want onze mannen van FC Twente die gaan natuurlijk de cruciale play-off wedstrijd spelen in de Conference League tegen Karabakh FK uit Azerbeidzjan. Ik loop altijd wel een beetje te haspelen hoor met die namen. Maar volgens mij komt het er best lekker uit. Trainer John van der Brom kreeg bovendien fantastisch nieuws uit de ziekenboeg. Verdediger Max Bruns is weer fit en staat weer op het trainingsveld. En er was de afgelopen week een beetje gesteggel. Nou ja, een beetje kritiek over de aanloop van de spit Wout Weghorst. En, maar ondanks dat houdt iedereen er gewoon vertrouwen in en blijft iedereen gewoon hartstikke positief. Het stadion is nagenoeg uitverkocht, dus de steun is sowieso massaal voor de hele club en het hele team natuurlijk. Misschien ben je wel onderweg naar het stadion in de auto of ben je thuis en zit je te kijken. En als je niet kan kijken, hoop ik dat je lekker blijft luisteren. Ik ga niks verklappen, want dan kan je gewoon lekker straks de nabeschouwing zien. En, maar ik hoop vooral dat je blijft luisteren naar deze avonddienst. Ik heb dadelijk Sommieu voor je klaarstaan, maar eerst Jimmy Neal met Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Lossen maakt woningsplitsing in het buitengebied definitief mogelijk. Het college heeft de beleidsregels daarvoor vastgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. De gemeente wil bijdragen aan een gevarieerder en betaalbaar woningaanbod zonder extra ruimtebeslag. De initiatieven wordt gekeken of deze passen binnen het gemeentelijk woonbeleid. Het is onzeker wanneer het Twentekanaal weer open kan voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat meldt dat het waterpeil ondanks de regen nog lang niet voldoende is gestabiliseerd. De afsluiting kan weken of zelfs maanden duren. Het Hengeloze College schrijft dat de effecten op het bedrijfsleven groot zijn en het watertekort ingrijpend doorwerkt. En vanaf maandag 24 augustus rijdt buurtbuslijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. De bus gaat op werkdagen ieder uur tussen 7 en 7 rijden. De route loopt via de Oldenzaalse woonwijken Gravenes en De Tij naar het station. Buurtvereniging Weerselo maakt hiermee gebieden bereikbaar waar tot nu toe geen openbaar vervoer beschikbaar was. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de buiigheid af. Er zijn wat opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden en het is meest droog. Morgen wordt ook een wisselvallige dag met soms stevige buien.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Ja, je hoorde de heerlijke sound van Chappell Roan met The Giver. Die kwam net voorbij na Z met zijn monsterhit The Middle uit 2018. De track waarvoor 12 topzangeressen auditie moesten doen. En uiteindelijk ging Maren Morris, de countryzangeres, er met de buit vandoor. Dat heeft haar geen windeieren gelegd. En vanuit 2018 gaan we nog even een flinke stap terug in de tijd. We gaan naar een pionier van eigen bodem. In het jaar 1990 bewees Ben Librand dat dancemuziek en echte jazzinstrumenten een gouden combinatie zijn. Geen neppe synthesizers, maar ronkende live ingespeelde blazers in de studio. Het is de hoogste tijd voor een dikke portie nostalgie. Hier zijn Ben Librand, Tony Scott met Let's Move the Big Band.
1: De avonddienst met

Ik vind het zo'n mooie plaat. Je hoorde Ella Langley met Choosing Texas. En daarvoor de wereldhit. Nou ja, op Nederlandse bodem dan Fleming met Automatisch. Er is bijzonder nieuws uit Losser. En dat vind ik wel heel erg mooi nieuws. Want daar is een belangrijk politiek besluit nu echt definitief geworden. De nieuwe regeling voor de woningsplitsing in het buitengebied. Dat betekent dat grote oude Twentse boerderijen en schuren officieel mogen worden opgeknipt in meerdere woningen. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor jonge starters uit de regio die dolgraag in hun eigen dorp willen blijven wonen, maar gewoon geen huis kunnen vinden op een andere manier. Tegelijkertijd helpt het ook oudere boeren die hun erf willen behouden. En is er dus een beetje een win-win situatie ontstaan. Die ook laat zien dat wij Twentenaren en Twentse gemeenten gewoon creatief durven te bouwen om de jeugd in de regio te houden. Ik vind het een heel mooi politiek succes voor Losser. En wij bouwen niet aan woningen, maar wel aan muziek. Here is Where Are You van Imani.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Luister. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
10: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
11: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
10: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Oudorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat

0: Zo weinig uit, want Oranje was al door naar de volgende ronde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig en trekken opnieuw stevige buien over. Met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Jump to the Beat van Stacey Lettis. Zo leuk dat je luistert naar het tweede uur van de Mijn Avonddienst hier bij Twente FM. We gaan langzaam richting het weekend kruipen, jij en ik. En hoe kunnen we dat beter doen dan met de volgende plaat die ik voor je klaar heb staan? Hier is Edge of Desire van Jonas Blue en My Life.

prachtige platen, Mr. Proust met de Waves. Volgende week zondag vindt er in Saasveld de grote cultuurhistorische optocht plaats. En daar zijn ze nu al heel hard mee aan het bouwen. Of aan het bouwen, moet ik natuurlijk zeggen. En dus als je een kijkje wil nemen, dat is wel heel leuk om te zien. Saasveld staat helemaal op zijn kop. Want er komt een hele mooie optocht. Prachtige oude wagens en kleding van vroeger. Echt dat hele oude Twentse gevoel wordt weer een beetje aangewakkerd. Geweldig positief evenement om alvast in je agenda te gaan zitten voor volgend weekend. De saamhorigheid in Saasveld is groot. En dat juichen wij alleen maar toe. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is Dasha met Austin.

0: mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Lossen maakt woningsplitsing in het buitengebied definitief mogelijk. Het college heeft de beleidsregels daarvoor vastgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. De gemeente wil bijdragen aan een gevarieerder en betaalbaar woningaanbod zonder extra ruimtebeslag. De initiatieven wordt gekeken of deze passen binnen het gemeentelijk woonbeleid. Het is onzeker wanneer het Twentekanaal weer open kan voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat meldt dat het waterpeil ondanks de regen nog lang niet voldoende is gestabiliseerd. De afsluiting kan weken of zelfs maanden duren. Het Hengeloze College schrijft dat de effecten op het bedrijfsleven groot zijn en het watertekort ingrijpend doorwerkt. En vanaf maandag 24 augustus rijdt buurtbuslijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. De bus gaat op werkdagen ieder uur tussen 7 en 7 rijden. De route loopt via de Oldenzaalse woonwijken Gravenes en De Tij naar het station. Buurtvereniging Weerselo maakt hiermee gebieden bereikbaar waar tot nu toe geen openbaar vervoer beschikbaar was. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de buiigheid af. Er zijn wat opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden en het is meest droog. Morgen wordt ook een wisselvallige dag met soms stevige buien.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

It's Only Love van Bryan Adams en Tina Turner. En daarvoor hoorde je natuurlijk de wereldhit van Coldplay, Little Sims en Burna Boy, We Pray. Enorme wereldsterren natuurlijk, maar we hebben ook enorme sterren in onze eigen Twente. En vooral in Almelo op dit moment. Ik weet niet of je wel eens in Almelo komt. Dan ken je ongetwijfeld de Manskapbaartunnel aan de Wierdense Straat. En de wandel daar, die hangen vol met prachtige mozaïeken die sterke verhalen vertellen van Manskapbaar. De grootste leugenbuul en kroegen vertellen die Twente ooit gekend heeft. Maar ja, die steentjes van die mozaïeken, die lieten de laatste jaren los en het lag er nog wat treurig bij. Maar ja, inderdaad, zoals ik het net zei, we hebben ook gewoon onze eigen sterren, onze eigen helden in onze eigen Twente. En de Almeloze kunstenaar Hans Hunter, die trouwens ook kapper en muzikant is, heeft de afgelopen 5 jaar met een bakfiets vol materialen in die tunnel doorgebracht om het mozaïek steentje voor steentje te herstellen. Bijna 150 grote panelen heeft hij weer springlevend gemaakt. En dat is toch echt wel monnikenwerk. Ik vind dat zo verschrikkelijk knap. Nou ja, volgende week zaterdag wordt de tunnel officieel heropend. En er is een geweldige verrassing. Want cabaretier Herman Vinkers heeft het hele verhaal van die panelen in het Twents ingesproken. En vanaf eind augustus kun je met een QR-code in de tunnel luisteren naar zijn audiotour. Dus binnenkort moet je niet meer heel hard door die tunnel heen fietsen. Nee, je moet gewoon even rustig wandelen en genieten van onze Twentse cultuur. En vanuit mij een enorm diepe buiging voor Hans Hunter en Herman Vinkers.

Satisfy van Calvin Harris en Jesse. En daarvoor hoorde je I Ain't Worried van One Republic. Als ik nou zeg 180, dan weet je natuurlijk meteen dat ik het heb over darten. En als je nou van darten houdt, aanstaande zondag stroomt het Van Heekplein in Enschede vol voor een gigantisch koppel darttoernooi. En of je nou de nieuwe Raymond van Barneveld bent of gewoon al blij bent als de pijl überhaupt het bord raakt, iedereen is welkom om mee te doen of om gezellig te komen kijken en de sfeer te proeven. Het wordt buiten gehouden en hopelijk onder een lekker nazomerszonnetje. En een gezellig evenement, denk ik. En ik zie het al helemaal voor me, hoor. Allemaal van die mensen die buiten staan te darten. Zonnetje op je bolletje, drankje erbij. Heel veel gezelligheid. En die gezelligheid die trekken we hier bij Twente FM nog even door. Hier is Cool and the Gang met Fred.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion. Die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk. Maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die €5 hadden betaald, maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Een slijterij in het Zeeuwse Sluis is beroofd. Niet van geld, maar van twee bijzondere Japanse flessen whisky. Normaal staan ze achter slot en grendel. Maar toen een medewerker de kast wilde aanvullen, verstopte de dief de flessen onder zijn jas en liep hij naar buiten. De flessen zijn samen meer dan 3000 euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Het trekt opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
17: Drums, please.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Lossen maakt woningsplitsing in het buitengebied definitief mogelijk. Het college heeft de beleidsregels daarvoor vastgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. De gemeente wil bijdragen aan een gevarieerder en betaalbaar woningaanbod zonder extra ruimtebeslag. De initiatieven wordt gekeken of deze passen binnen het gemeentelijk woonbeleid. Het is onzeker wanneer het Twentekanaal weer open kan voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat meldt dat het waterpeil ondanks de regen nog lang niet voldoende is gestabiliseerd. De afsluiting kan weken of zelfs maanden duren. Het Hengeloze College schrijft dat de effecten op het bedrijfsleven groot zijn en het watertekort ingrijpend doorwerkt. En vanaf maandag 24 augustus rijdt buurtbuslijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. De bus gaat op werkdagen ieder uur tussen 7 en 7 rijden. De route loopt via de Oldenzaalse woonwijken Gravenes en De Tij naar het station. Buurtvereniging Weerselo maakt hiermee gebieden bereikbaar waar tot nu toe geen openbaar vervoer beschikbaar was. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de buiigheid af. Er zijn wat opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden en het is meest droog. Morgen wordt ook een wisselvallige dag met soms stevige buien.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
16: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
15: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd, zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Na het gesprek deden premier Jette en minister van SME. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. 2 weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld, want het had geregend. En daar komen nu nog een paar dagen bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon. Dan wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in de brouwerie.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Lossen maakt woningsplitsing in het buitengebied definitief mogelijk. Het college heeft de beleidsregels daarvoor vastgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. De gemeente wil bijdragen aan een gevarieerder en betaalbaar woningaanbod zonder extra ruimtebeslag. De initiatieven wordt gekeken of deze passen binnen het gemeentelijk woonbeleid. Het is onzeker wanneer het Twentekanaal weer open kan voor de binnenvaart. Rijkswaterstaat meldt dat het waterpeil ondanks de regen nog lang niet voldoende is gestabiliseerd. De afsluiting kan weken of zelfs maanden duren. Het Hengeloze College schrijft dat de effecten op het bedrijfsleven groot zijn en het watertekort ingrijpend doorwerkt. En vanaf maandag 24 augustus rijdt buurtbuslijn 589 tussen Weerselo en Oldenzaal. De bus gaat op werkdagen ieder uur tussen 7 en 7 rijden. De route loopt via de Oldenzaalse woonwijken Gravenes en De Tij naar het station. Buurtvereniging Weerselo maakt hiermee gebieden bereikbaar waar tot nu toe geen openbaar vervoer beschikbaar was. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond neemt de buiigheid af. Er zijn wat opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden en het is meest droog. Morgen wordt ook een wisselvallige dag met soms stevige buien.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Wait, did you hear that?

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omver geblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. Het kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jetten was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. En Ajax is een stap dichter bij de Conference League na een zege op de Zwitserse club FC Sion. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar invallen Stolu Arokodare en Davy Klaas zorgden in de slotfase alsnog voor een ruime overwinning. Het werd 2-4. Volgende week dan is de return, dan komen de Zwitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien. Verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen, net als vandaag, wisselvallig en dan 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een ruzie op straat. Volgens Omroep Brabant zou hij gestoken zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. In de Amerikaanse staat New York is een 35-jarige vrouw gearresteerd die een terroristische aanslag plande. Ze had het gemunt op het parlementsgebouw in de hoofdstad, Albany. De vrouw werd gepakt nadat ze agenten in Burger vroeg of ze explosieven bij hen kon kopen. Ook bezocht ze het doelwit vaak om de aanslag voor te bereiden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen onder controle. De brandweer heeft in het gebied wel een zeldzame korhoen gered. De Belgen proberen al 10 jaar om die bedreigde vogel te helpen, juist in het gebied dat nu in vlammen is opgegaan. Van de 13 uitgezette korhoenders is de helft nu zoek naar de brand. En FC Twente-trainer John van der Brom baalt van de 1-0 nederlaag in eigen huis tegen Karabach in de play-offs voor Europees voetbal. We speelden tegen een goede tegenstander, dan moet je zelf ook goed zijn en dat waren we niet, zei hij. Ajax was dat wel, zij wonnen in Zwitserland van Sion met 4-2. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Een vrouw van 35 is in de Amerikaanse staat New York opgepakt omdat ze een aanslag plande. Ze wilde explosieven af laten gaan in het regeringsgebouw in de hoofdstad Albany. Volgens justitie is de vrouw onderdeel van IS en werd ze in de val gelokt door undercoveragenten. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen. We hebben steeds vaker een juridisch conflict met verkopers van auto's, motoren en andere voertuigen. Dat zeggen verzekeraars. De auto's zijn technisch complexer en de ruzie gaat dan ook vaak om kapotte software of elektronica. Klanten zetten ook vaker AI in om hun klacht juridische kracht bij te zetten. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook namelijk dicht en dat komt door overhangende takken die het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En dat zorgt nu al voor files, schrijft Omroep Gelderland. Het duurt nog zeker 2 weken voordat de spitsstrook weer open kan. En een opvallend verbod in het Noord-Italiaanse Como. Je mag er niet meer door het centrum fietsen. De burgemeester voerde de regel in, maar krijgt nu veel kritiek. Hij werd namelijk zelf aangereden door een fietser die hij een monster noemt. Tegenstanders zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat hij van zijn probleem nu het probleem van de stad maakt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog, maar later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer, dat houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.